0: App 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. 1 voor 6, heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenoven. En Bart, hoera, want onze winkelkar die is goedkoper geworden, zowaar.
2: Als je dat vergelijkt toch met begin dit jaar, afhankelijk van de supermarkt, betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten, zoals ongezouten boter en mozzarella, daalt. Net als bier, cola zero en limonade, blijkt uit onderzoek van Nieuwsblad. Toch kijken retail-experts met een bang hartje naar de jaarlijkse prijzenonderhandelingen tussen de supermarkten en de producenten. Want onder meer door de hoge energiekosten zullen fabrikanten dat ook willen doorrekenen. En gaan mensen dat misschien wel ongetwijfeld voelen in hun portemonnee. In Spanje zijn honderdduizenden mensen op

0: straat gekomen om de inwoners van Ceuta te steunen. Onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga in hun strijd tegen de duizenden illegale migranten die vanuit Marokko komen en er rondzwerven in de straten van de Spaanse enclave. Inwoners van Ceuta voelen zich onveilig, er zijn vechtpartijen, seksueel geweld. En de Spanjaarden vinden dat de linkse regering van premier Sanchez te weinig doet. Sport. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond zijn inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3 en door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Vanavond is er nog A-Gent Oud-Heverlee-Leuven en Anderlecht-Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York plaatste Zizou Berg zich voor de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste match de Spanjaard Taberner in 4 sets na meer dan 3 uur tennissen. En Zizou Berg speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong.
1: Moet niet altijd Elise Mertens zijn, hè, waar het over gaat.
2: Nostalgie weer.
0: Ik dacht het dat je het ging zeggen. Zwaar bewolkt vandaag, met soms wat gedruppel. Het is wel zacht, 24 graden. Aan zee waait een voelbare zuidwestenwind ook. Morgen bewolkt en soms lichte regen bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wat wolkenvelden. Aangename temperaturen dit weekend. Zaterdag 21 graden en zondag rond 26 graden. En meer nieuws kan je lezen en ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
1: De koffie pruttelt en de goede muziek die staat alvast op jou te wachten. De ontbijttafel is gevuld met de Backstreet Boys, Van Halen en ABBA. Ja, mannetjes, dat gaat smaken. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We are music. Ook al begonnen aan je donderdag, laat het rest van je horen in de Nostalgie-app.

0: met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, leuk dat je ook weer bij bent. Dag Sander.
2: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok op deze donderdagochtend.
1: Ja, die eerste schoolweek die is alweer bijna om, zeg.
2: Is er al, gisteren de eerste halve dag, is er al huiswerk gemaakt? Of,
1: Er waren al wel taken, ja.
2: Maar dat was nog een lang gezicht om eraan
1: dat
2: te beginnen.
1: Dat was nog niet met heel veel enthousiasme, ik geef het toe.
2: Maar dus mama heeft toch een beetje mogen helpen dan eigenlijk?
1: Ik moet hem een klein beetje in gang steken. Ik ga hem wel proberen te lossen, dat heb ik wel beloofd. Dat heb je mij ook aangeraden natuurlijk.
2: Ik heb dat gezegd, ja.
1: Ja, I know. Ik vind het wel heel moeilijk. Dus en dat... hij ook.
2: Ah ja, nu moet hem dat allemaal zelf beginnen doen. Ja. Maar bon, ondertussen... Al het energiepeil, dat zit nog oké?
1: Ja, voorlopig wel, ja. En dat energiepeil zit ook duidelijk in onze club, want die zijn ook al wakker.
2: Ja, dat energiepeil zit heel goed, want zowel Veronique als Tom stuurden dat ze daarnet heel erg wakker werden van Jump van Van Halen en daarom toch al even stuurden in de nostalgie-app. Ook Nancy Hamaker stuurt goedemorgen Sander en Veronique vandaag. De laatste van de eerste schoolweek voor mij. Het is weer zalig om al onze kleuters te zien en wat zijn ze gegroeid in die 2 maanden vakantie. Kan ik me enorm inbeelden, Nancy. Eduard van Zeebroek die stuurt goedemorgen vanuit de haven van Antwerpen. Ook Frank Verkamp is er alweer bij en Dominique Verhelle die stuurt dat hij vandaag een rustige dag voor de boeg heeft. 400 kilometer rijden en morgen een dagje verlof. Abel, geniet ervan, Dominique. Ik zal je alvast verwennen met de beste platen, de grootste hits. Die krijg je altijd hier bij Nostalgie. Ik heb nog Wham, Toto, Calvin Harris, Ace of Base en wat dacht je van een streepje ABBA. En zometeen gaan we weer aan onze kauwgomballenmachine draaien, hoor.
0: Sta op

0: onmogelijk om hier op stil te staan. Mijn schoudertjes gingen al van links naar rechts. ABBA en Take a Chance on Me. En zo meteen Wham, The Edge of Heaven. Maar eerst moeten we nog eens draaien aan onze bak, hè.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, Sander, tijd om weer een draai te geven aan die kauwgomballenmachine. Ze staat hier naast mij, hè. Want daar gaat ook vandaag weer een vraag uitrollen. Een vraag waarmee je ons nog een klein beetje beter leert kennen.
0: Hè? Ja, gisteren heb ik ontdekt dat jij een handige Harry bent. Allee, dat beweerde je toch. En dat je nooit een gebruiksaanwijzing leest.
2: Weinig, ja.
0: En dat je eigenlijk alles kan, eigenlijk op het gevoel.
2: Nee, dat heb ik niet gezegd, dat ik alles kan.
0: Maar wel zo meubels ineens steken.
2: Ik vind dat heel leuk.
0: En dat je het kan op het gevoel. Dat heb je wel gezegd,
2: ja,
0: hè?
2: Dat doe ik op het gevoel, ja.
0: Allee, benieuwd wat er vandaag weer allemaal gaat uitkomen. Draai maar.
2: Ja, ik ga eruit. Wacht, hè. Oh, wacht. Mijn centje valt eruit. Wacht, moment.
0: Moet je het niet kapot maken?
2: Maar nee, wacht, hè. Hier, voilà. Er is iets uitgekomen.
0: Moeilijke bevalling.
2: Een beetje een nazomerse vraag. Welke ijssmaak neem jij altijd?
0: In het ijssalon dan, ja.
2: Ja, ja.
0: Ik heb al een belangrijke eerste vraag. Op een hoortje of in een potje?
2: Dat mocht jij kiezen.
0: Maar wat doe jij?
2: Een potteke.
0: Ik ook een potteke.
2: Ja, okay. Potteke.
0: Welke smaken zitten er in ons potje? Dat hoor je zo meteen.
3: Mannekes. Bombie. Het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh. Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl, Pearl, Pearl.
12: Voorwaarden op pearl.be.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
19: Dank u, ImoWeb!
20: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op mijn...

0: Calvin Harris en Dua Lipa. Of zoals een Britse televisiepresentatrice haar ooit noemde, Dula Peep. Fout te maken kan iedereen hebben met ons Dula Peep.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Bon, welke ijssmaak neem jij altijd? Nu, heel eerlijk gezegd, als ik eraan denk, dan komt het water mal in de mond.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dat is de levensvraag die uit onze kauwgomballenmachine, vragenmachine, is gerold vandaag. Mm-hmm. En in de app zijn er ook al een paar leuke smaken binnengekomen.
2: Heel lekkere smaken. Goh, man, ik zal u skip toch ook allemaal, hè?
0: Frederik, die gaat voor stracciatella, pistache of aardbei. Stef, die stuurt pistache-ijs van Crèmerie François uit Sint-Niklaas. Het beste ijssalon ever. Dat is zeker waar, Stef. Crèmerie François forever. Patrick, die zegt, ik neem altijd citroen. Nicky, die laat dan weer weten, een toeterke, dat vermoed ik dat als een hoorntje is, met mokka, vanille en een toefje crème fraîche. Gert, die gaat voor stracia banana. Dat weet ik niet wat dat is. Ik denk een soort combinatie tussen stracciatella en banaanijs is. Heidi de Porter die zegt een goede bol vanille-ijs. En Thierry die gaat dan weer voor vanille en aardbeien.
2: Goh, ik ben nog aan het twijfelen tussen een paar smaken. Maar wat is jouw favoriet, Sander?
0: Ik ben echt... Ja. De saaiste persoon op aarde...
2: Gewoon vanille, zeker. Ja. Echt?
0: Ik neem gewoon... Als ik één smaak moet nemen, neem ik gewoon vanille. Dat vind ik zo lekker.
2: Ja?
0: Ja. En als ik er dan een tweede mag bij... Soms doe je twee smaken.
2: Een chocolaatje.
0: Nee, framboos of zo. Iets een beetje zuurig. Maar eigenlijk altijd vanille. Ja, ik vind dat zo lekker. Een goede, maar het moet goed gemaakt zijn. Hè? Mm. Want slechte vanille is echt...
2: En doe er dan een toppingsken op zo? Nootjes of... Nee, niks.
0: Soms slagroom.
2: Dat is wel heel saai.
0: Soms, maar nee, goed gemaakt. En op restaurant zal ik er dan misschien een dame blanche maken.
2: Ja, dat wel.
0: Jij, wat pak jij?
2: Wel, op restaurant een dame blanche, volledig mee eens. Maar zo aan een kraamje of zo in een potteke, zo ergens. Dan is dat zo'n caramel salé.
0: Gezouten karamel eigenlijk.
2: Gezouten karamel.
0: Il parle français, dus ja.
2: Maar. Nee, maar dat noemt toch zo'n caramel salé? Ja, ik vind dat, dat vind ik zo lekker.
0: Weet je wat, dat vind ik lekker. Weet je wat ik niet snap, is van die gekke smaken. Zo cuberdon-ijs, smurfen-ijs. Dat is
2: zo
0: niks voor...
2: Eén happeke zo. Ja, oké. Of de speculoos-ijs,
0: dat
2: ook lekker.
0: Dat is iets voor kinderen, vind ik, zo van die speciale smaken. Is dat bij jou, de jongste bij jou van die speciale smaken? Of is hem vrij klassiek daarin?
2: Moet ik al eens denken. Dat verandert wel geregeld. Maar dat zijn ook zo meer zo de speculoos en de chocola. Zo dat soort smaken. Zo. Ja.
0: Ik vind niks gaat boven een goede vanille.
2: Ja, maar ik ben ook niet voor die fruitijsdingen. Zo nee. Citroenijs of framboosijs. Of... Nee.
0: Maar mooi, dan is het goed verdeeld. Jij eet de speculoos en de caramel salé.
2: Ik ben blij dat jij niet in mijn potten zit.
0: Ik ga niet in uw potten roeren, beloofd.

0: Ace of Base met The Sign. Veronique, zo meteen gaan we het hebben over iets wat ik elke dag doe na de show.
1: Oh, maar dat weet ik. Ga jij dat luid op zeggen?
0: Ik ga dat luid op zeggen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na de Blues Brothers en The Course.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie. 2 stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Legge.
4: Oh, allee, storing.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
17: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
15: Yuzu.
17: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Goedemorgen, Boekje de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stalp met Flip.

0: Inside Breathless. Ondertussen hadden we het daarnet over ijs maken trouwens. En Patrick stuurt nog Veronique, je moet eens proberen citroensorbet met 43 proberen.
1: Oh, dat is met alcohol.
0: Met liqueur.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar ik zie niet zo'n die citroendingen.
0: Maar die liqueur...
1: Die alcohol
0: ging,
1: wel, de rest laat ik liggen.
0: Dat ging er toch een lichtje branden. Kwart voor zeven, ondertussen goedemorgen.
1: Ja, inderdaad. Onze dag is hier al goed begonnen. Hopelijk die van jou daar ook. Wij zorgen alvast voor de beste soundtrack daar, hè, bij jouw ontbijt. En bij dat ontbijt serveren we ook altijd meningen. Wat dachten die van ons, die zijn zo belangrijk. We gaan door op de ja-nee-vragen van gisteren. Hè. Het ging over slechte toiletgewoontes die kunnen gezondheidsrisico's geven. Blijf dus nooit langer dan 3 minuten zitten. Een goede raad van onze tafelspringer Magali Surmo was
0: dat. Ja, dat was gisteren in de tafel van Gert natuurlijk een van die ja-nee-vragen. En dat bracht de tafel bij een heel simpele vraag, Veronique.
1: Ja, zitten jullie vaak langer dan 3 minuten op toilet?
0: 68% van de kijkers zit langer dan 3 minuten op het toilet. 32% zijn eerder snelkakkers.
1: Is dat een woord?
0: Een snelkakker. Gisteren aan tafel ook Jan Verheijen en Piet Hoebeke.
2: Ik ben doorgaans een efficiënte kakker.
3: Een snelkakker.
2: Maar het heeft te maken met het toilet. Dus als ik op het toilet, een normaal toilet zit, dan doe ik het onder de 3 minuten. Maar na onze reis naar Japan zijn we eigenlijk verslingd geraakt aan een Japans toilet. En ik kan u zeggen, zo dat lauw water dat uw poepenolletjes spuit, zo
3: zalig. Ja, maar dat is toch ook maar een bepaalde tijd?
4: Als je een goede stoelgangsgewoonte hebt, dan is het op 1 minuut geklaard. Dan ga je gewoon als je drang hebt. Dus mensen die heel lang op het toilet zitten, hebben vaak obstipatie, moeten dan vaak harder gaan drukken en daardoor is die link met hemorroïden daar. Dat grote gat in het toilet is toch nog natuurlijk, je zakt daar een beetje in, je bekkenbodems valt op, je moet ontspannen, het is toch niet zo ideaal.
0: Als zo'n dokter dat begint te vertellen, krijg ik al schrik, maar bon.
1: Ja, in uw geval kan ik mij dat voorstellen, ja.
0: Ja, want vooral duidelijkheid, na de show...
1: Ben jij altijd heel lang verdwenen.
0: 9 uur, nou, heel lang. Dat zullen we dan straks nog wel zien of ik heel lang verdwenen ben. Maar ik moet dus altijd even naar het toilet. Maar dus de ja-nee-vraag van vandaag, waar wij jouw mening over willen weten.
1: Ja, zitten jullie dus vaker dan 3 minuten op het toilet? Laat dat even weten. Niet te veel details bijgeven, alsjeblieft.
0: Ja, de nostalgie-app. Geen foto's of zo, of dergelijke. Nee, graag. Hè? Zijn mensen dat doen, hè? Dat moet je nu...

0: echt al een vraag vandaag uit de tafel van Gert die op mijn lijf...
1: Een speciale, zeg. Amai.
0: Die op mijn lijf geschreven is eigenlijk.
1: Ja, ik was de berichtjes in de app al aan het lezen. Er zijn toch rare dingen dat mensen doen op toilet, hè?
0: Rare gewoontes. Het gaat over het gezondheidsrisico dat je loopt als je langer dan 3 minuten op het toilet zou zitten. En dat bracht ons bij de volgende Janne-vraag.
1: Ja, zit jij dus ook vaker dan 3 of langer dan 3 minuten op het toilet? Laat dat gewoon even weten in de nostalgie.

0: straks nog eentje om je stoel op gang te doen komen. Nick Kershaw en Won't Let the Sun. Stoppen dat hij dat niet hoort, dat ik dat heb gezegd.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans.
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
8: Goedemorgen, het is 6:35. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, onze supermarktkarren, die zijn duurder geworden.
9: Nee, goedkoper.
8: Goedkoper?
0: Ja, hij zegt dan 2 seconden geleden, je moet zeggen dat de supermarktkarren goedkoper zijn geworden.
8: Ah, ik dacht, ja, het is weer duurder. Hè. Ja, het is 30, eindelijk is goedkoper.
0: 30 seconden later zijn ze ineens duurder.
9: Je moet de prijzen wel vergelijken met begin dit jaar. Afhankelijk van de supermarkt betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten zoals ongezouten boter en mozzarella daalt, net als bier, cola, zera en limonade, blijkt uit onderzoek van Nieuwsblad. Toch kijken retail-experts met een bang hartje naar de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen de supermarkten en de producenten. Wat onder meer door de hoge energiekosten zullen die fabrikanten dat willen doorrekenen en dat gaan mensen dan ongetwijfeld voelen in hun portemonnee als ze boodschappen doen. En dan worden ze inderdaad misschien wel duurder. In Nederland heeft de politie in de omgeving van de Overasselt verschillende wapens gevonden. Justitie onderzoekt nu of die iets te maken hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren. Daarbij stierf een man van 51. Tientallen gewapende mannen liepen ook rond in de nacht van maandag op dinsdag in Overasselt. In een afrekeningszaak binnen het drugsmilieu. De Nederlandse politie vroeg aan de inwoners van het dorp om een tijdje binnen te blijven. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Sport. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond zijn inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3. Door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Vanavond is er nog Gent, Oud-Heverlee-Leuven en Anderlecht-Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York? Nee, het gaat niet over Elise Mertens, maar wel over Zizou Bergs. Die plaatste zich voor de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd Spanjaard Taberner in 4 sets. Nam 3 uur tennis. Zizou Bergs speelt in de volgende ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong.
10: Nostalgie weer.
9: Zwaar bewolkt vandaag met soms wat gedruppel. Het is wel zacht tot 24 graden. Aan zee waait een voelbare zuidwestenwind. Ook morgen bewolkt en soms lichte regen bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Er zijn aangename temperaturen dit weekend. Zaterdag 21 graden, zondag 26. En meer nieuws kan je lezen en ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
11: Sander en Veronique.
8: Donderdag worden al bijna professioneel in vroeg opstaan. De koffie die loopt, de ochtendspits ook. Alleen iets minder vlot vandaag. Sander is ook wakker of hij speelt het ondertussen heel overtuigend.
0: Ik speel dat ik wakker ben.
8: Ja.
0: Wie zei er daarnet het verkeerde hoofdpunt in het nieuws? Dat was niet ik hoor.
8: Ja, jong.

0: David de Vos die stuurt inderdaad. Mijn stoelgang begint toch op gang te komen met dit liedje.
1: Zie, het werkt, hè?
0: Nick Kershaw. I won't let the sun go down. Een heel erg goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:03. Hè. Donderdag al vandaag. En voordat je het weet, is het al vrijdag. Dus het weekend staat al achter de hoek te loeren. Hè. Maar nog even doorbijten. Vandaag wordt ook een mooie dag. En ik kan voor jou alleen maar mooier worden. Misschien ga jij straks wel lopen met die Disneyland tickets. 4 heb ik er in de aanbieding. En ik kan je winnen door mee te spelen met de quiz van je leven straks. Hè. Dat doen we weer elke ochtend om 7:45 is dat. Maar je merkt het, ik kan eigenlijk al niet meer wachten.
0: Ja, je zit zo wat te schuifelen op je stoel. Maar dat kan natuurlijk ook komen omdat je naar het toilet moet. Want vandaag gaat het over toiletgewoontes. Dus dat was de ja-nee-vraag. Uit tafel van Gert. Blijkbaar is het ongezond als je langer dan 3 minuten blijft zitten op het toilet. Dus is de vraag, blijf jij langer zitten?
1: Ja. Gaan wij de bordjes al naar boven steken?
0: We zullen onze bordjes naar boven steken, ja.
1: Oh, wij zeggen alle drie hetzelfde.
0: Alle drie een ja.
1: Ja.
0: Veronique, hoe lang zit jij gemiddeld op het toilet?
1: Ik heb dat eigenlijk nog nooit getimed, maar ik doe daar zo mijn WhatsAppjes, mijn mails, mijn berichtjes, af en toe nog eens een spelletje. Ja, en vroeger als ik kind was en ik woonde thuis, dan lag daar zo een mand met allemaal strips. Dus ik denk dat ik altijd al langer dan 3 minuten op de pot heb gezeten.
0: Bij mij is dat echt exact hetzelfde. Ik kan zelfs een kleine inkijk geven in het leven achter de schermen hier tijdens onze ochtendshow. Want wij hebben een show tot 9:00. Ja. Daarna zitten we nog wat samen, vergaderen wij nog een beetje en zo. En jullie zijn mij altijd kwijt, toch?
1: Ja.
0: En dan weet je eigenlijk al waar ik zit.
1: Ja, wij vragen dat ook niet meer aan elkaar, van waar is Sander? We weten gewoon, ah ja, die zit op zijn potteken.
0: Op het toilet, dus na de show moet ik even naar het toilet. En dan, dat echt voor mij is dat een rustmoment. Even tijd voor jezelf pakken. Maar bij mij gaat dat zelfs zover op restaurant, als ik dan in het toilet moet of zo. Hoeveel berichten dat ik al van mijn vriendin heb gehad van...
1: Oh, dat meen je niet.
0: Wil je alsjeblieft terugkomen? Ik zit hier alleen.
1: Die zit daar alleen?
0: Die zit daar dan alleen.
1: Malu.
0: Ja, dat is echt waar. Ja, als ik naar het toilet ga, het groot toilet, dan moet ik mijn tijd daarvoor nemen.
1: Ja, maar op restaurant vind ik dat nu anders. Dan haast ik mij wel.
0: Ja, maar ik kan mij niet haasten. Dat is het ding. Daar krijg ik buikpijn van en zo. Ja, ik ben helemaal om zeep, hoor. Maar ondertussen in de nostalgie heb ik ook heel veel kakreacties.
1: Ja, Chris uit Bekkenvoort die stuurde. Nee, meestal gaat dat wel vlotjes. Behalve als ik niet direct kan gaan, dan duurt het langer. Frey uit Dadi's hele studio ook een berichtje dat we eigenlijk allemaal wel kennen.
2: I'm a kamika!
1: Ja, herken maar. Andy uit Kortenaken die zegt, ja hoor, als je de gsm bij hebt en een koffietje, dan zit hij zeker een kwartiertje daar. 15 minuten rust. Wauw. Ingrid uit Schelle die stuurde ook, ik zit nooit lang op toilet. Mijn man daarentegen en hij heeft er steeds een hele goede uitleg voor.
0: Dat is iets typisch mannelijk, denk ik. We hebben ook Christine uit Antwerpen aan de lijn. Goedemorgen, Christine.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hey, Christine, je schrijft dat je thuis al eens wat langer op het toilet durft zitten. Maar op je werk probeer je tegenwoordig wel snel vanaf te zijn. Hoe komt dat?
3: Ja, ik dus ben leerkracht op een school en we hebben eigenlijk een nieuw gebouw in gebruik genomen. Ja. En de personeelstoiletten, die liggen daar aan de straatkant. Ja. En ik kwam van een week, ik moest even naar het toilet, dus ik ga binnen. En er zijn 2 ramen, vrij lange ramen. En 1 raam is al verduisterd, dus ik ging rustig op mijn gemakje zitten. En ik zag ineens, het 2e raam is nog niet verduisterd en de leerlingen passeerden rustig voorbij die ramen.
1: Oh nee.
3: Dus ik heb me zo in bochten gevrongen voor van achter op dat toilet te zitten. Dat ik zo, ja, toch geen gezichtjes... Ik denk niet dat ze het al door hadden,
1: maar... Nee.
3: Ja, het is toch niet... Dat gaat heel snel op school nu tegenwoordig, naar het toilet gaan.
0: Dus jij kan eigenlijk oogcontact maken met iemand terwijl jij dus je gevoel aan het doen bent?
3: Ja, ik kan zwaaien met leerlingen. Moest het raam open kunnen, ik zou een klapje kunnen doen.
1: Oh, nee.
3: Hè? Dus gezellig wel, maar toch... Ik ben ietsje op mijn privé gesteld op het toilet. Dus
1: op zijn minst, ja.
3: Ik hoop dat ze snel verduisteren.
1: Oh my god.
3: Dus, snel op en af het toilet. Ja.
0: En daar heeft dan niemand aan gedacht. Dat vind ik echt... Dat vind ik prachtig eigenlijk.
3: Nee, dat is heel raar. Of wel was de verduistering. Op, hè. Dus dan is het even wachten totdat de emmer wordt geplakt tegen
0: het
3: raam.
0: Oftewel, was het een loodgieter die houdt van een soort persoonlijk contact terwijl je op het toiletje zit?
1: Ja, zit dan maar een plant voor.
3: Komt hangen. Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, voilà. Goed, alleen. Nog veel plezier, of anders hou het gewoon op totdat je terug thuis bent. Hè?
3: Ja, dat ga ik zeker.
1: Salut. Dank je, Christine.
3: Dag. Bye-bye.
0: Ondertussen krijg je zo meteen nog Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Maar eerst Snap met Rhythm is a Dancer. Ideaal om alles even los te gooien.
1: En dan op het toilet te lopen.
0: Maar een raam op het toilet, ik begrijp het niet.
1: Hak.
0: Dat is gelijk zo van die openbare toiletkotjes waar je zo al de voeten en zo kan. Dat is ook niks van mij.
1: Nee, ja.
2: Call.

0: Ja, Sander, er is ook nog een vraag binnengekomen van PJ. Of je dat ook op een festival doet, dat kakken.
1: En zo lang daarop zitten. Ja, wel, eigenlijk doe ik dat zeker wel op een festival, ja.
0: Ook zo lang?
1: Ja, pas op. De tijd zijn wel wat. Want vroeger had je zo'n die dikschietoiletten, hè, op festivals.
0: Van die kottekes.
1: Ja, ranzig, ranzig.
0: Wezenlijk.
1: Maar de tijden zijn echt wel wat veranderd. De toiletten zijn echt al best wel properder geworden op festivals. Ja. Met een echte porseleinen pot. Dus dat is echt waar. Ja, ja, met een soort zuigsysteem. Het is veel properder. En dan kan je nu daar wel op zitten. Ik maak daar zelfs tijd voor in. Ja, dat is heel raar. Dus, hè. Maar tijd voor in zo de planning. Als je weet, die artiest speelt om zo laat.
0: Oh, dus jij plant dat niet wanneer je gaat gaan?
1: Nee, ik plan in wanneer ik kan gaan. En als ik dan voel ik moet, dan kan ik in dat tijdstip.
0: Maar Sander, jij gaat 5 keer op een dag, je mij ooit verteld.
1: Ja, ja, 5, 6 keer. Ja.
0: Dat groot toilet, 5, 6 keer per dag?
1: Ja. Jij niet?
0: Maar meen jij dat nu?
1: Ga jij maar 1 keer?
0: Maar ja.
1: Allee. Ja, ja.
0: Maar ik meen dat echt.
1: Maar pas op, 5 kom ik elke dag aan 5.
0: Keer
1: ja,
0: per dag?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
0: En dan ga je u al eens laten controleren? Nee, ik ben heel serieus, dat is toch niet normaal?
1: Dat is niet normaal, maar ik heb er geen last van, dus.
0: Nee, maar van binnen bij u is dat toch niet normaal.
1: Nee, dat is niet normaal. En ik heb ook eens berekend hoeveel geld de bazen mij hier betalen terwijl ik op het toilet zit. Dat is fantastisch, daar word ik heel gelukkig van. Echt waar. Sommige mensen worden slapend rijk, ik word scheidend rijk.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja... Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan neemt het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Krevel.
16: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: IKEA-tip van de week.
19: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
18: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
21: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
22: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
23: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
21: Amai.
23: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
21: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
23: Lidl, dat kan tellen.
24: Zalig.
25: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
26: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
25: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
27: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
28: Sta op met Veronique de Koop.
29: Oh, ja, goedemorgen iedereen. Elisabeth Wissie-Blaten hier. Verona

0: Het Rain van Prince en The Rain. Ja, die is hier in Antwerpen ook al aanwezig. We gaan eens aan Erwin vragen of dat heel de dag zo gaat zijn.
1: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen Erwin. Wat zie je vandaag op die weermodellen? Want het is hier niet zo goed, Sena.
2: Hey, goedemorgen Veronique en Sander. We gaan de zon missen, dat is zeker. Die komt vandaag amper aan te pas. De wolken die zijn in de meerderheid en uit die bewolking valt dus af en toe wat lichte regen op een bui, vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Ja, en dat is de provincie Antwerpen en later ook de provincie Limburg. Bij temperaturen die wel perfect normaal zijn voor begin september. We hoeven zeker niet te klagen met 22 graden en later. Vanmiddag en vooral vanavond wordt het droger. En met een beetje geluk komt ook de zon nog eventjes piepen achter die grijze wolken.
0: Nou, en morgen en het weekend?
2: Morgen, oh la la, eerder herfst morgen. De wind steekt dan ook nog een tandje bij, dus als je die paraplu moet opentrekken, ja, dan ga je die ook moeten goed vasthouden. En dat is nog niet alles. Morgen vroeg begint nog wel droog, maar daar komt verandering in. Vanaf de kust neemt de bewolking snel toe, gevolgd door regen. Maar het blijft wel warm, het wordt gewoon een warme vrijdag, ondanks die wolken, 24 graden. Wat goede nieuws houden we voor het laatst, want het weekend verloopt alsmaar zonniger en warmer. Zaterdag al veel zon. En dan stijgen die temperaturen tot 23 graden. Ik heb het ook even opgezocht wat wind betreft voor de luchtballonnen in Sint-Niklaas.
0: Sander is blij.
2: Ziet er vrij goed uit. De wind gaat aan de ketting. Dus dat komt erg goed. Zondag landen we zelfs in de buurt van 25 graden met veel zon. En maandag toveren we er nog een zomerse dag bij, dan zelfs tot 27 graden.
0: Dat is goed, dat vind ik goed, hè?
3: Indian Summer, Erwin, ja. Wat krijgen we nu?
2: Eventjes toch, want vanaf dinsdag is het een mooie liedje alweer uit.
0: Nee, Erwin.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden.
1: Omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren. En ze moeten er ook veel te veel voor betalen. En ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Blijkt uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Die vraagt dus aan de lokale besturen om eindelijk eens genoeg parking te voorzien in het centrum van een stad of gemeente. In Spanje zijn 100.000 mensen op straat gekomen om de inwoners van Ceuta te steunen. Onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga in hun strijd tegen de duizenden illegale migranten die vanuit Marokko komen en rondzwerven in de straten van de Spaanse enclave. Inwoners van Ceuta voelen zich onveilig, er zijn vechtpartijen en ook seksueel geweld. En iets veel plezanters, ik verslikte mij vanmorgen in mijn koffie, want ik las dat een van de grootste en populairste bakkerijgroepen te koop staat. Nou ja, plezant. De 50 winkels van Arnouds die zoeken een overnemer. De bakkerijketen bestaat al ruim een eeuw. Begon ooit als een klein bakkerijtje vlakbij het UZ in Gent. Maar groeide wel uit tot een begrip in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Op topdagen bakt Arnouds maar liefst 15.000 broden. 30.000 koffiekoeken. Wow. Omzet van 50 miljoen euro. Er werken 400 vaste medewerkers. En nu willen ze dat gewoon verkopen. Er is ook wat kritiek op die bakkerijketen. Het gaat om fabrieksbrood met weinig smaak. Oei. Terwijl de kleine ambachtelijke bakker veel lekkerder dingen maakt natuurlijk. En ook het feit dat Arnouds 7 op 7 open is, dat is een beetje een doorn in het oog van de concurrenten. Maar je zal er wel veel moeten betalen voor die keten. Ik was toch een beetje geschrokken, want ik vind dat wel lekker daar.
2: Is dat niks voor Mark Koeken?
0: Oh, wie weet, ja. Als hij dat leest, dan zal hij er misschien wel op springen.
2: Want die heeft die Amadeus, die ribbekjes gekocht.
0: Klopt. Ah, ja.
2: Hij heeft nu een lotje in Zuid-Afrika gekocht.
0: Klopt.
2: Arnouds, dat is uit het Gentse, ijs van het Gentse.
0: Ja, ik kende het niet. Maar ja, nee? Het is Oost- en West-Vlaanderen. Hè. Nee, ik ken de groep niet. Ja.
2: Ik ben na mijn studies wat blijven plakken in Gent. Ik heb daar echt wel wat tijd gewoond. En Arnouds, dat is een begrip in Gent.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Ja, maar misschien hebben die mensen geen opvolging. Dus ik snap wel dat je dat op den duur dan... Ja, wat moet je doen?
2: Allee, Mark, als je dit... Ik ging al in het Engels beginnen. Als je dit hoort, dan kunnen we dat doen. Die hebben vooral hele lekkere spiegeltjes. Ken je dat? Die spiegeltjes?
0: Ja,
2: een koffiekoek met ingebakken crème.
0: Oh ja.
2: Een spiegeltje.
0: Een crèmekoek, lekker.
2: Van Arnouds, het zijn allerbeste.
3: Oh. Sta op met Veronique de Kok.

0: Tears for Fears met Shout. Zometeen krijg je nog Cher, die een kusje komt geven. En ook Boy Georgie is erbij. Everything I Own. Dan duiken we nog even in die 80s en die 90s. Want die 80s en die 90s, daar zit je natuurlijk goed voor. Hè? Hier bij Nostalgie. Straks na 8 uur hebben we nog nieuws over die 80s en die 90s. Maar daarvoor ja, zal je moeten blijven.
1: Sander, je moet veel verklappen. Hè?
0: Allee, ik mag toch een beetje teasen. Nou,
1: na 8 uur. Nu, okay. Maar nu nog niet. Eerst moeten we nog quizzen. Hè? Want ik zou het wel heel plezant vinden om die 4 Disneyland tickets de deur uit te kunnen sturen. 4 om naar Disneyland te gaan. Je hoort het goed. Straks misschien wel naar jou, hè, als je meespeelt met de quiz van je leven. Het enige wat je daarvoor moet doen, dat is nu je geboortejaar doorsturen in onze Nostalgie-app.
0: Kom aan, mannetjes. Pak even die smartphone vast. Open die Nostalgie-app en stuur nu jouw geboortejaar.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas, daar, joh.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Goedemorgen, James Cook hier. En ik sta elke dag graag op met... Oh, dat jullie toch. Veronique en Sander.

0: Boy George, Everything I Own. Wat roep je in het bos als je een boom hakt en die valt? Daar roep je Geronimo, echt waar.
1: Ah, echt?
0: Ja, van onderen is dat eigenlijk in het Engels. Shepard die maakte daar in 2014 een wereldhit over. Dat is voor zometeen.
2: De quiz van je leven.
1: Ja, het is weer het moment om magie boven te halen. We gaan de quiz van je leven spelen, want hier liggen weer 4 tickets voor Disneyland klaar. En die gaan we vandaag misschien wel aan Tom uit Jabbeke schenken. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen, Veronique. Dag, Sander.
1: Hey, jij bent op dit vroege uur al op weg naar je werk, naar een werf blijkbaar. Wat ga je allemaal doen?
3: Wij gaan op de werf in Knokke airco's plaatsen. En die proberen aan te sluiten zodat het huis lekker fris wordt.
0: Ja, ben jij koeltechnieker, Tom?
3: Ja, koeltechnieker. We doen allemaal alles van HVAC.
0: We hebben gisteren nog gehoord dat is de nieuwe hete job, hè. Koeltechnieker, iedereen studeert dat blijkbaar.
1: Iedereen wil dat doen nu.
3: Ik heb het gehoord.
1: Maar nu sta je hopelijk veilig aan de kant, zodat je kan quizzen. Ja. Sander, vertel nog eens even de spelregels.
0: Wel, het is eigenlijk veel simpeler dan allemaal moeilijke airco's installeren, lieve Tom. Je krijgt zo meteen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En bij 3 juiste antwoorden levert dat jou maar liefst 4 tickets op. Is dat allemaal duidelijk?
3: Dat is duidelijk.
1: Oké, Tom, je bent geboren in 1986, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Oké, op 6 maart 1986 zat heel Vlaanderen voor tv te kijken naar een legendarische reportage van Paul Jambers voor Panorama. Hij trapte het fenomeen van de opgeblazen vuilniszakjassen de wereld in.
4: Hun doordeweekse kleren zijn al even duur als de modieuze merknamen het laten vermoeden. De prestigieuze met dons gevulde anorak kost al gauw 8000 frank.
1: Oké, Tom, voor welk merk betaalde je toen veel te veel geld voor een jas?
3: Ik denk Millet.
0: Jij denkt Millet. Legendarische reportage van Paul Jambers. En dat is juist Millet. Al 1 ticket is binnen, Tom.
1: Oké, Tom, vraag 2 dan. Daarvoor gaan we naar 1996. Wat toen begon als een klein draagbaar huisdiertje, groeide uit tot een wereldwijde rage. Een klein plastic eitje zorgde ervoor dat miljoenen kinderen plots een huisdier hadden dat niet uitgelaten moest worden, maar wel om 3 uur 's nachts bijvoorbeeld ineens begon te zagen om eten. Welk stukje jaren 90 nostalgie zoeken we?
3: De Tamagotchi.
0: De Tamagotchi, ook dat is juist zeer goed begonnen, Tom. 2-2.
1: Amai, goed bezig, Tom. Al 2 tickets binnen. Nog 1 vraag om ze te verdubbelen. Let goed op, we gaan naar 2006. Toen hoorde je deze hit over achtervolgende auto's overal op de radio. If I lay here, if I just lay here. Okay, welke groep had hun grootste hit te pakken met Chasing Cars? Wie was dit?
0: Chasing Cars, Tom, ik moet het nu horen.
3: Novastar.
0: Novastar, Belgische band. Het was geen Belgische band, nee. Het was Snow Patrol, maar wel 2 tickets gescoord.
1: Ja, proficiat, Tom. Je hebt 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
3: De bedoeling was om volgend jaar naar Disney te gaan met de zoon, omdat hij zijn plechtige communie doet. Dus ja, het zal de vrouw en de zoon worden.
1: Ah, wel, perfect. Die gaan daar echt kunnen genieten. Je kan nog altijd tickets bijkopen eens je daar bent natuurlijk. Ja, maar die 2 die komen sowieso al jouw richting uit. Welkom in onze club, Tom. Bye-bye.
3: Dank u wel.
1: Doei.
5: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: morgen is er natuurlijk weer een nieuwe kans. Hè. Ook op vrijdag om 7:15 is dat als onze vaste afspraak om 4 tickets weg te kunnen geven voor Disneyland Parijs.
1: De quiz van je leven. Dus ook morgen wil je meedoen. Stuur dan nu alvast even je geboortejaar door. Ondertussen, Veronique de Kok, heb ik een zeer belangrijke vraag voor jou.
0: Ah, shoot.
1: Is de maanlanding echt? Nee, nee. Wat is je favoriete decennium? Als je nu echt moet kiezen, muzikaal gezien. Tussen de 80s enerzijds.
0: Ja, vind ik top.
1: De 90s anderzijds.
0: Als we dat meen je niet.
1: Kun jij kiezen?
0: Nee, want dat is, de 80s dat is mijn jeugd. De 90s dat is zo het begin van alles. Nee, nee, ik kan niet kiezen. Nee, sorry. Gaat niet.
1: Allee, je moet kiezen.
0: Ik pas. Nee, ga niet. Ik vind de muziek top. Nee?
1: Oké. Okay.
0: Sorry, hè?
1: Wij hebben daar iets op gevonden. Voor mensen die niet kunnen kiezen tussen de 80s en de 90s. Ja? Mensen die dat alle twee fantastische decennia vinden. We hebben groot nieuws, Vero.
0: Ja, maar ik ga dat nu nog niet zeggen.
1: Dat is voor?
0: Na 8 uur.
2: Straks bij Sta op met Veronique de Kok. Nee, je hoeft niet
1: naar huis vandaag. Ja, ons grote nieuws, dat hoor je zometeen na deze hit uit de 90s. Marco Borsato met Je hoeft niet naar huis vannacht. Allemaal voor zometeen.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een

0: op jobpad.be of via de app.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, onze winkelkar is goedkoper geworden.
4: Het is een onderzoek van het Nieuwsblad. Als je dat vergelijkt met begin dit jaar, zijn die prijzen inderdaad wat gedaald. Afhankelijk van de supermarkt betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten, zoals ongezouten boter en mozzarella, daalt. Net als bier, cola, zera en limonade. Toch kijken retail-experts met een bang hart naar de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen die supermarkten en de producenten. Want onder meer door de hoge energiekosten bijvoorbeeld, zullen fabrikanten dat willen doorrekenen. En dat gaan mensen ongetwijfeld voelen in een portemonnee als ze boodschappen doen. In Nederland heeft de politie in de omgeving van Overasselt bij Nijmegen verschillende wapens gevonden. Justitie onderzoekt nu of die iets te maken hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren. Daarbij stierf een man van 51, tientallen gewapende mannen. Die liepen ook in de nacht van maandag en dinsdag op dinsdag beter rond in Overasselt in een afrekeningszaak binnen het drugsmilieu. De Nederlandse politie vroeg ook aan de inwoners van het dorp een tijdje binnen te blijven. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond een inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3. Door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Vanavond is er nog Gent, Oud-Heveren, Leuven en Anderlecht-Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York plaatste Zizou Berg zich voor de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Spanjaard Taberner in 4 sets na meer dan 3 uur tennissen. Zizou Berg speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong.
5: En wanneer moet Elise Mertens spelen?
4: Deze week nog haar enkelspel, maar het is eerst nog haar dubbelspel dat ze gaat spelen.
6: Hij is helemaal op de hoogte.
5: Hij is helemaal op de hoogte. Ja.
7: Nostalgie weer.
4: Zwaar bewolkt vandaag met soms wat gedruppeld. Het is wel zacht tot 24 graden. Aan zee waait een voelbare zuidwestenwind ook. Morgen bewolkt en soms lichte regen. 19 tot 25 graden. Dan eens kijken naar het weekend. Dan schijnt de regen geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden en aangename temperaturen. Zaterdag rond 21 graden. Zondag rond 26 graden. Meer nieuws kan je lezen en ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
5: Bart, heb jij enig idee wat ons nieuws over de 80s en de 90s?
4: Nee. Ik ben wel geprikkeld, dus ik ben benieuwd.
5: We hebben hem al kunnen prikkelen. We hebben hem al kunnen prikkelen en het is nog geen 8 uur.
7: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
8: Sander en Veronique.
3: En we zijn al donderdag, hè. De wekker ging af. Onze levenslust die kwam ietsje later. Sander die is er natuurlijk ook bij, hè. Fris en monter. Allee, volgens hem. Welkom in onze club, hè.
5: Spesten op het werk, hè. Yeah.

0: Ja jong, luister maar naar Marco. Blijf nog maar even hier, hè. Het is hier toch veel te gezellig, toch? Goedemorgen. Het is bijna 8:04. Op deze donderdag 3 september alweer. Alles begint nu terug zo'n beetje in die routine te komen, hè?
1: Ja, ook jouw routine is weer helemaal in volle gang. Want Nancy stuurt Veronique, blijf van je haar. En dat is ook jouw routine, hè? Om met je haar te spelen.
0: Dat is mijn tik.
1: Ja.
0: Mijn vader die zegt dat ook altijd. Want die kijkt natuurlijk, hij is mijn trouwste fan. En die stuurt dan een bericht, blijf van uw haar.
1: Voilà, ons Veronique zit al helemaal in haar routine, natuurlijk.
0: Ja, maar ook school, werk en zo, al die verplichtingen. Dat begint allemaal zo terug erin te komen, hè. Vaste verplichtingen. Maar hier bij Nostalgie proberen we jouw dag toch altijd zo net ietsje beter te maken met muziek.
1: Ja, want je weet het. Je geniet hier altijd van de grootste hits. Daarom staat Nostalgie natuurlijk bij jou altijd op, overal waar je ook komt. En natuurlijk hits uit de 80's en de 90's.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dat is toch de beste muziek die er is?
1: Ja. Oi. En dan doe je vaak een hitlijst.
0: Ja.
1: Heel leuk vind ik een hitlijst.
0: Ik vind dat top. Zo aftellen naar de top. Sorry.
1: Oh, ja, wat zou het volgende nummer zijn?
0: Leuk.
1: En soms is dat dan van de 80's en denk ik, tof. Zalig. Top decennium. Soms zelfs van de 90's. Dan
0: even
1: denk ik,
0: goed.
1: Oh.
0: Ook top decennium.
1: En wij dachten, wat als we die twee een keer zoals een chef-kok samengieten.
0: In een mooie lijst zo. Samenbrengen.
1: En dat gaan we gewoon doen.
2: De 80's en 90's top 2000.
0: Ja, dat hoor je goed, hè. 2000 platen van de twee mooiste decennia. Allemaal dus uit de 80's en de 90's. Muziek waarbij je enorm veel herinneringen waarschijnlijk aan gaat hebben. Ik alleszins sowieso wel. Eigenlijk een van de mooiste lijsten die er gaat zijn, denk ik, dit jaar.
1: Voor jou de 80's en de 90's, twee decennia.
0: Ja, dat is mijn jeugd gewoon. Dat is mijn leven. Ja.
1: 80's meer kindertijd misschien?
0: Ja. Ja, ik ben van eind jaren 70, hè. Ja.
1: En dan de 90's, ja, uitgaan.
0: Uitgaan? Werken, ja, Sander. Werken was dat, jongen.
1: Weet je wat het leuke is? Die 80's en 90's top 2000, dat is een lijst helemaal door jou gekozen. Want wij mogen hier nu officieel de stembussen openen. Stemmen, dat doe je door jouw drie favorieten door te geven. Hoe doe je dat? Heel erg simpel, via onze site nostalgie.be of via de Nostalgie-app. En we weten het, het is geen gemakkelijke keuze. Want Veronique, jij was hier daarna net aan het nadenken over jouw top 3, een halve crisis gekregen.
0: Ik vind eigenlijk mocht je dat aan mij niet vragen, want ik vind dat allemaal goed. Ja, je weet, Eden Toto, top. George Michael, top. Michael Bublé, top. Céline Dion. Ja, moet ik nog verder gaan? Ik kan er geen drie van maken, hè?
1: Ja, je zal toch eens moeten...
0: Elton John, het stopt niet, hè?
1: Je zal toch...
0: Foreigner.
1: Ja, kalm.
0: Nee,
1: ja. Je zal toch...
0: Dat allemaal goed.
1: Je zal toch eens moeten stemmen, maar ik zal denken... Denk er nog even over na. Maar bon, wij hebben het niet voor het zeggen, hè?
0: Ja, alle chance dat ik het niet moet beslissen, want... Nee. Jij bepaalt het, geef jouw top 3 door en dan wordt dat gewoon een groot feest vanaf maandag 14 september. Dan beginnen we eraan, hier op Nostalgie. En om al zo een beetje wat... In de juiste sfeer, de ambiance te komen, heb ik ook wel iets geregeld. Want onze DJ Tony, die hebben we aan het werk gezet. En elke dag maakt hij nu een geweldige tournée General Mix in Chance Muziekcafé. Maar ik dacht, wat, Sander, als hij nu voor ons ook al eens zo'n speciaalke 80's en 90's mixje in elkaar bokst. Wat denkt hij? Ik wist hij om zwaar opgewarmd te geraken.
1: Hij heeft het fantastisch gedaan, mannen. Het wordt hier echt waar meer dan 8 minuten.
0: Wow.
1: Genieten, dansen, jiven, al wat je wilt. Mm-hmm. Maar vanaf maandag 14 september dus de 80's en 90's top 2000. En dat stemmen, dat doe je vanaf nu via de Nostalgie of via onze site.
0: Dat is ook al een topper, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Veronique, kalm.
0: Ja, ik vind dat kei-plezant. Echt waar.
1: Jouw radio stroomt over van energie, want Veronique de Kok is heel blij.

Een fantastisch leuke mix van onze eigenste DJ Tony. De top 2000 van de 80s en 90s. Die komt eraan, de 80s en 90s top 2000 vanaf 14 september op jouw radio. Stemmen kan nu al. Leuke mix, laat even weten in de app. En waar het weten we? Veronique is precies een kind dat juist te horen heeft gekregen dat het naar de speelgoedwinkel mag. Geweldig. Kom aan, Tony. Smet er nog een paar goeie tegenaan.

0: Wat een zalige mix toch van onze DJ Tony. Straks tussen 6 en 7 hoor je met zijn 80s en 90s heroes. En daarvoor natuurlijk ook nog een Chance Muziekcafé. Er wordt trouwens zeker de moeite om te luisteren naar het café straks. Want binnenkort gaan we niet alleen een 80s en 90s top maken. Maar er komt ook een 80s en 90s party. Jean en Lenke die hebben straks alle informatie voor jou natuurlijk. En de eerste namen die erbij zullen zijn... wie zo net eigenlijk goed heeft opgelet, die heeft misschien al wel een idee. Meer ga ik niet zeggen. Straks alle info dus in Chance Muziekcafé.
1: Sonja die stuurt nog, wauw, supermix en Virginie zegt, zo geweldig dit, ik moet eigenlijk naar mijn patiënt, maar blijf nog eventjes in de auto. Heerlijk, I love it. Maar ondertussen is het 7:15 en Veronique...
0: Yes.
1: Wij moeten nog even terug naar gisteren.
0: Naar gisteren. Wat hebben we nu weer gedaan?
1: Elke dag, rond 6:15, trekken wij een levensvraag, dat weet je, uit onze kauwgomballenbak.
0: Ja, klopt.
1: Gisteren was de vraag, weet je het nog?
0: Nee.
1: Ja, jawel.
0: Nee.
1: Allee.
0: Jij gaat mij dat zeggen.
1: Ja, hier. Gebruik je soms een handleiding? Lees je de handleiding?
0: Ja.
1: Ja. Toen heb jij gezegd dat je dat nooit doet.
0: Nee, bijna nooit.
1: En toen heb je ook dit gezegd. Luister even mee naar wat jij gisteren zei.
0: Ik ben eigenlijk een heel handige, ja. Dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik echt niet.
0: Ik ben een heel handige.
1: Oké. Okay. Amai, dus als ik nog eens een kast in moet steken...
0: Dan love it. Ik vind dat plezant.
1: Dan bel ik naar jou. Ja, jij hebt mij eigenlijk op ideeën gebracht.
0: Oh, ik moest, dat is niet waar. Ik heb beter gezwegen,
1: ik moest gisteren naar de IKEA en ik heb voor jou iets meegebracht. Ja. En je krijgt nu een 20 minuten, een kwartier, om het in elkaar te zetten. Wacht, ik zal het weer even...
0: Wat heb je gekocht?
1: Wacht even, ja. Ik heb een...
0: Het is niet waar. Zie
1: het is geen kast, maar het is een trapje. Ik zal er iets mee schudden. Ik ga het openen voor jou. Ik ga de handleiding afpakken. En dan gaan we zien... Of jij dat in elkaar kan steken?
0: Jij meent dat.
1: Natuurlijk meen ik dat, ja. Je kunt hier niet zo wat alles liggen beweren en dat dan niet bewijzen, hè?
0: Nou.
1: Heb je er zelf vertrouwen in?
0: Denk er vanaf voor dat is.
1: Ah, hier. Weet je dat ze dat noemen? Hoogmoed komt voor de val
0: zeker. Allee, ja.
1: Ik zal hier een plaatje starten.
0: Begin al te zweten.
1: Zometeen Michael Jackson en Bruce Springsteen. Kan jij eraan beginnen, hè?
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Medi-market.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
16: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Heel plezant, maar wel vroeg, hè.

0: Ja, Bruce Springsteen, Born in the USA. Als je meekijkt via Play, dan zie je misschien dat Veronique de Kok hier op de grond zit. En dan denk je, wat is die daar in godsnaam aan het doen? Wat zeg je?
1: Dat is allemaal door u,
0: roept ze hier. Dat is allemaal door mij inderdaad. Gisteren heeft Veronique tijdens onze levensvraag beweerd dat ze geen handleidingen nodig heeft. Dat ze... Je moet niet zo roepen, en anders moet je je microfoon vastnemen.
1: Ja, yes, mijn handen zitten vol. Ik heb hier wijze vast en bouten vast en leven vast en alles vast. Voilà.
0: Je hoort er niks van. Ik ga even babbelen. Ik ga Veronique haar micro even toe doen. Ze beweert dus dat ze geen handleiding nodig heeft en dat ze dus een IKEA-kast in elkaar kan steken. Bart, heb jij er eigenlijk vertrouwen in?
2: Het gaat maar traag, vind ik. En de juiste vijzen zitten volgens mij niet op de juiste plaats. Dus ja.
0: Veronique, zet de wies recht. Kom. Hup. Recht staan. Recht staan. Jawel. Jawel. Kom aan. Veronique, hoe gaat het daar? De mensen willen weten hoe het gaat. Veronique, het is radio, geen televisie. Kom aan, hup. Van dat luie gat. Nee, van dat luie gat. Kom aan, hup. In die micro. Hoe gaat het?
1: Hoe?
0: Wij horen niks, je moet in de micro praten. Je moet in de micro praten.
1: Jawel, ik kom even zeggen. Het gaat... goed, maar er mankeert drank.
0: Ja, het gaat helemaal nog niet goed. Maar bon.
1: Och, jongen.
0: Op dit moment zou ik er niemand op laten staan. Wij gaan ondertussen even kijken bij Bart voor de hoofdpunten. En Bart, dat is toch een beetje niveau heeft deze show. Hè?
2: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren. En ze moeten er ook heel veel voor betalen. En ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. In Antwerpen bijvoorbeeld mag je niet meer parkeren in het historisch centrum. En ook andere steden maken hun centra bewust autovrij. De Franse justitie die verdenkt de jonge man van 18 dat hij onder meer topvoetballer Kylian Mbappé wilde overvallen en zelfs ontvoeren. De dader is het brein achter een criminele organisatie die bekende en rijke mensen wilde beroven en kidnappen. Franse autoriteiten kwamen de criminelen op het spoor na een mislukte overval op een horlogemaker.
0: Ja, als er iemand van die criminelen een trapje nodig heeft, daar is Veronique de Kok op dit moment mee bezig. Dus we gaan ze nog een nummer de tijd geven. Axel Red met Kennedy Boulevard. Bart, zie je het überhaupt goed komen dit?
2: Ja, maar die pootjes staan omgekeerd. Volgens mij moeten die op de grond staan. Jawel.
0: Dit is echt volledig aan het mislopen. Veronique, de radio werkt alleen als je in de micro praat. Hè?
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Goedemorgen. We zullen het vandaag met veel wolken moeten stellen. De zon, tja, die komt er niet of ja, nauwelijks aan te pas. Met straks kans op wat lichte regen of een enkele bui. Nu, ondanks de vele wolken wordt het toch een warme donderdag bij 23 graden. Morgen vroeg start nog meer. Meestal droog met wat zon, maar tegen de middag raakt het betrokken, gevolgd door regen en veel wind. Het weekend, dat ziet er stukken beter uit met meer zon en vooral op zondag aangenaam warm tot 25 graden.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.

0: Veronique de Kok beweerde dat ze zonder handleiding van alles kan maken.
1: Voilà,
0: dat...
1: ik ben nog de laatste vijzekjes hier aan het aandraaien.
0: Ja, dat hebben we de proef op de som genomen. Ze heeft een trapje van IKEA in elkaar moeten steken. 20 minuten heeft ze daar ongeveer voor gekregen.
1: Het was wel kort, hè?
0: Ja.
1: Het was wel een speedtempo, hè? En zie
0: een
1: keer?
0: Je hebt nog een paar seconden.
1: Jawel. 3, 2, 1. Tada!
0: Nee.
1: Excuseer?
0: Er staat iets.
1: Hallo?
0: Heb je gekeken wat... Nee, je moet niet doen alsof dit geslaagd is. Er
1: dit
0: staat...
1: is toch een trapje?
0: Nee.
1: Iedereen die nu meekijkt kan dat zien. Dat is een trapje.
0: En ik
1: hier
0: zal
1: is
0: onder...
1: nog een wijze die er een klein beetje uitsteekt. Die ga ik nog even aanwijzen.
0: Nee, dit is moderne kunst misschien wel, maar dit is
1: dit
0: zeker
1: is een
0: niet...
1: trapje.
0: Het... Nee.
1: Voilà. Zie eens, blijf ook liggen.
0: Dit kan je niet doen alsof je dit tot een goed einde hebt gemaakt.
1: Maar ik moet nog één wijze aanwijzen.
0: Als dat een trapje is, mag je het nu tegen de muur zetten en er zelf eens opkruipen?
1: Nee.
0: Wacht
1: eens, moet nog een vijze aanwijzen.
0: Dames en heren, je mag het dus niet geloven als ze zegt dat ze iets zonder...
1: Maar zie je wel. Wat?
0: Maar allez, Veronique, kom. Niet
1: Jawel.
0: Doen alsof. Dit trekt echt op niks.
1: Mooi, hè? Ja, hè? Zie,
0: kijk,
1: voilà.
0: De eerste teleurstelling van de dag is binnen. Hopelijk neemt er straks iemand leuk de vinger vol op.
1: Ja,
0: om 8:15 komen we dat te weten.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3:00.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
5: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Lenke.
4: Oh, allee, stoering.
2: Van maandag tot donderdag vanaf 3:00 in Sean's Muziekcafé.
6: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
7: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
8: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander, hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: We lijken wel een getrouwd koppel, Veronique de Kok.
1: Is het echt?
0: Ja, jij hebt hier een trapje ineen proberen steken zonder handleiding.
1: Ja, maar mijn man die is tot er normaal gezien op te kijken en die doet niks. Dus ja.
0: Alle gekheid op een stokje. Zou je er zelf gaan opstaan op jouw trapje?
1: Nee.
0: Nee. We kunnen stellen dat het niet gelukt is.
1: Ja, wacht, kijk. Degene die nu kijken, ik weet niet wat dat is. Dus...
0: Ze heeft scharnieren vast, een soort...
1: Ik weet niet, wat is dit?
0: Vouwdingen.
1: Ja, wat. Dus dat moest er nog ergens aan. En dat heb ik dus niet gezien, dat gat.
0: Het kan gebeuren. Het kan gebeuren.
1: Shit happens, hè.
0: Als IKEA nog nieuwe werknemers zoekt, het zal
1: ja,
0: niet verder...
1: Geef die de handleiding dan hier, kom.
0: Maar bon, ondertussen is het 8:15. Misschien moeten we eens bellen naar de Verofoon. De
1: Verofoon. En dan komen we gaan bellen, hè, naar de Verofoon.
2: Met Jelle Beekman, hallo, hallo.
1: Oh my god. Dag, schatteke. Ja, ik mag dat zeggen met Jelle, schatteke, want ik heb gehoord dat wij blijkbaar een koppel zijn. Allee, nieuwe roddel van vandaag.
2: Ja, leuk, hè, zeg.
1: Hoe is het,
2: ja,
1: joke?
2: Goed, hè. Ah, nou, goed natuurlijk, schat. Ja, maar wat een koppel zijn wij ook. Dat is heerlijk samen.
0: Voor alle duidelijkheid, voordat de dag allemaal overuren begint te draaien, dat is een of andere roddel die jullie ergens gehoord hebben.
1: Ja, Sander, kan dat heel even plaatsen. Er is blijkbaar een roddel dat Jelle en ik al een hele tijd een koppel zijn.
0: Allee, en wist jij daarvan, ja. Jelle, of is dat nieuwe informatie?
2: Ja, ik heb er weinig voordelen van gehad. Laat ik zo zeggen. Stel ik hier s'avonds alleen naar Netflix te kijken, maar ze zijn vrij veel weg, Veronique.
1: Maar ik vind dat eigenlijk wel ongelooflijk wat voor roddels dat er altijd rondgaan. Wie voedt zoiets? Wie maakt zoiets? Ik begrijp dat niet goed.
0: Ik snap het ook niet.
2: Ik ook niet. Ja, ik weet het. Ja, het is eigenlijk... Ik begon niet weten, maar blijkbaar wordt het mij al een paar keer gezegd geweest. En ik zei, ik weet van niets. Dus, en jij ook niet, dus ja, dan zal het wel niet waar zijn.
1: Weet je nog, een paar jaar geleden zaten wij samen in de Verraders. Dat heb ik je ook leren kennen, ja. Natuurlijk. En nadien moesten wij toch op de rode lopen van de Kastaars, wij twee. En dan stond er in de krant, weet je dat nog, Veronique de Kok en haar zoon.
2: Ja, dat was ik uw zoon. Dus ik kijk heel uit naar de komende 5 jaar wat ik nog allemaal ga zijn van u, Vero.
0: Ja, wel,
2: dat wordt heel boeiend.
0: Broer, vader, boekhouder, persoonlijk assistent. Allee, het kan nog vele kanten uit, eigenlijk.
2: Echt, maar mijn toekomst is verzegeld. Dat is ongelooflijk.
0: Prachtig.
1: Zeg, maar goed, Jelleke, vertel eens, hoe is het nu?
2: Maar kijk, goed, ja, een goede zomer gehad. Het school is terug begonnen, terug een beetje structuur. Dus ben content.
1: Ja, eigenlijk een beetje de sausman van het moment, want je hebt toch een nieuw boek over sauzen nu, dacht ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is vrijdag uitgekomen. Snelle Jelle, snelle sauzen noemen we het. En het zijn eigenlijk 50 recepten met als basis saus. Want saus is altijd de basis. Zeker als Vlaming weten bij alles saus. En saus is hetgeen wat alle ingrediënten tot een gerecht maakt. En het zijn eigenlijk 50 recepten. Niet gewoon van hoe dat je een béarnaise gaat laten maken of een Hollandaise. Dat is veel te technisch. Gewoon de basis, een goede puttanesca, een goede bolognese, een paar koude sausjes. Oh. Eigenlijk alledaagse maaltijd. Is een goede vleesjus of een kippenjus. Zo'n lekkere saus zonder te veel poespas. Maar ja, kijk. Dus ik hoop dat mensen hem heel leuk gaan vinden.
1: Allee, zelfs iets dat ik zou kunnen. Hè? Is dat een beetje...
2: Maar Vero, jullie lief is de kok, hè? Dat is niet nodig. Hè? Dus je maar voetjes omhoog, dan kan je vrij op je gemak zetten. Dan moet er helemaal niet mee inzetten.
1: Zeg, wat is uw eigen favoriete saus?
2: Dat is heel klassiek, maar zo'n bolognese wel. Mm. Ik maak elke zondag bolognese saus. Dus ik sta op, ik pak een koffietje en ik zet mijn saus op of ik begin eraan. En tegen de avond is hij dan klaar. En dat is zo, ja, heel de dag op zondag hangt de geur van bolognese in mijn huis. Dat is een beetje traditie hier. Ja.
0: En een traditionele Italiaanse of zo'n Vlaamse, waarvoor Italianen jou nog een proces zouden aandoen?
2: Ja, maar Italianen doen mij voor alles een proces aan. Dat is ongelooflijk tegenwoordig. Ik mag echt niet meer naar Italië gaan. Kijk, in de keuken doe je wat je goestingen hebt en je moet altijd je eigen zin doen. Het is een beetje mijn interpretatie van mijn bolognese. Wel geen champignons en courgette, want dat vind ik zelf gewoon niet zo lekker. Wat dan de origine... Ja, maar kijk, maar ja, ik doe wat je goestingen hebt. Hè.
0: Dat is waar.
1: En wel, brengt voor mij dan volgende keer maar eens een potje mee, hè, als ik nog eens kom of zo.
2: Als je nog een keer komt, alsof dat hij straks naar je werk niet naar hier rijdt, Vero. Kom aan.
1: Ik vind het fantastisch. Zalig. Maar bon, bij deze dus echt gezet, hè. Allee, Jelle, ik vond het heel leuk je nog eens aan de lijn te hebben. En misschien tot een rode loper nog eens, hè. Wie weet.
2: Ja, heel benieuwd naar de commentaar dan. Ja, heel benieuwd wat ik dan ga zijn.
1: Salut, hè. Ja. Bye-bye.
2: Yo, bye-bye.

0: We gaan ons deftig in elkaar zetten.
1: Ja, voilà. Met de handleiding.
0: Met de handleiding. En dan zetten we dat hier gewoon voor als we dat nodig hebben.
1: Voilà.
0: Kan altijd van pas komen.
1: Voilà,
0: maar wel, ik vind wel dat je het moet aantekenen.
1: Ja,
0: ik
1: ga dat doen. Met een witte Tippex. Zo.
0: Met Tippex?
1: Ja, zo'n witte, ja. Het is een zwarte stoel.
0: Oh, dus met witte Tippex. Het wordt nog echt knap. Nee, maar ik heb hier te veel bitjes staan, denk ik.
1: Ah, joh, maar dan babbel ik er wel mee. Dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij niet uit.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Een bedje, dat is een tuuntje, hè? Want mensen zullen denken een bed. Ze hebben die een bed in de studio staan.
1: Ja, dat is voor die vroege shift.
0: Ook al, ja. UB14, na het nieuws.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.
0: Goedemorgen, het is bijna 1:09. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint blijkbaar met een zaak van subsidiefraude.
6: Ja, de Vlaamse Sociale Inspectie heeft twee grote uitzendbedrijven betrapt op jarenlange fraude met subsidies voor het opleidingsverlof. Ondernemingen moeten bijna 20 miljoen euro terugbetalen, zegt Vlaams minister van Werk Zoël Demir. Dat het systeem al langer wordt misbruikt is bekend. Vlaamse Sociale Inspectie signaleerde 3 jaar geleden al een 40-tal onderzoeken naar die fraude met sociale bijdragen. Dit jaar leverde de strijd tegen sociale fraude onze overheid trouwens al een recordbedrag op. 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren. En ze moeten er ook veel te veel voor betalen. En ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. In Antwerpen bijvoorbeeld mag je niet meer parkeren in het historische centrum van de stad. Ook andere steden maken hun centrum bewust autovrij. Daarom vraagt Touring aan de lokale besturen om genoeg parkings te voorzien aan de rand van stad of gemeente. En de Franse justitie verdenkt de jongeman van 18 dat hij onder meer topvoetballer Kylian Mbappé wilde overvallen en ontvoeren. Dader is het brein achter een criminele bende die bekende en rijke mensen wilde beroven en kidnappen. Franse autoriteiten kwamen die criminelen op het spoor na mislukte overval op een horlogemaker in de Franse hoofdstad Parijs.
0: Ja, dure horloges draag je blijkbaar ook gewoon best niet meer op slaap. Nee. Die worden gewoon van je pols gerukt.
6: Ja. Zelfs van die valse.
0: Ja. Ik heb het gisteren nog gezien in dat programma. Knokken tof.
6: Ja, ik ook. Ja. Goed, het weer dan maar. Zwaar bewolkt met soms wat gedruppel. Het is wel zacht tot 24 graden. Aan zee waait een voelbare zuidwestenwind. Ook morgen bewolkt en soms lichte regen bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Aangename temperaturen wel. Zaterdag rond 21 graden en zondag 26 graden. En meer nieuws kan je lezen en ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
0: Met natuurlijk veel 80s en 90s en ook Generation 80s en 90s. Het wordt weer tof deze voormiddag. Boys Town Gang krijg je na UB40. Goedemorgen. We are

Can't take my eyes off of you. Eigenlijk is dat precies mijn plan voor deze donderdagmorgen. Maar ook moet ik natuurlijk ook wel een beetje hier bij de knoppen houden in de studio. Maar mijn volle focus die gaat naar jou. Naar een goede voormiddag. Een beetje energie waar het nodig is. En vooral heel veel muziek die je dag nog beter zal maken hier bij Nostalgie. Gaat lukken. Zometeen Bobby Brown na deze twee flirters. Groot hit uit 2019. Shawn Mendes en Camilla.

0: Deze mag er ook in. In onze 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie vanaf 14 september. En je kan stemmen in de app en op nostalgie.be. Nostalgie. Ik zie dat we een nieuwe luisteraar hebben bij Nostalgie. Ja, dat komt er elke dag bij natuurlijk, maar toch wel een heel speciale die je denk ik ook nog niet zelf zal kunnen vertellen. Maar ik ga met iemand bellen die volgens mij heel gelukkig is geworden vanochtend. Zometeen eerst nog Lisa Stansfield met Change. En ook een hele mooie van David Bowie uit 1983.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
1: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
0: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Als ik Lisa speel, dan worden jullie gelukkig. Dat lees ik nu in de app ook. Verschillende mensen hebben dat gestuurd. Elsie, Sabine, nog een paar. Ja, blijft goed. En ik ken iemand die ook heel gelukkig is op dit moment. En dat is Sam. Goedemorgen, Sam.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: En dikke proficiat.
1: Dankjewel.
0: Je bent papa geworden vanmorgen.
1: Zeker en vast.
0: Ja, om 6:15 of zo heb je al een berichtje gestuurd, hè?
1: Ja, ja, het was iets later, maar hij is om 6:15 geboren.
0: 6:15 is hij geboren. En wat is de naam?
1: Remy.
0: Ah, Remy, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Hadden jullie die naam al heel snel?
1: We waren er heel snel over eens dat dat de naam mocht zijn, ja.
0: Oké, super. En alles goed gegaan, want dat is dan toch de belangrijkste vraag, denk ik.
1: Ja, ja, alles heel vlot verlopen. Mama heeft niet te veel afgezien. Oh. Dus, ja.
0: Er zijn niet veel mama's die dat kunnen zeggen, hè, Sam?
1: Nee, nee. En het was natuurlijk ook wel de derde bevalling, maar het was, ja,
0: ah, ja,
1: het was
0: okay.
1: Heel vlot. Ja.
0: Ze is al een beetje getraind.
1: Dat wel, ja.
0: Okay. Dus jullie hebben 3 kids en blijkbaar zijn het luisteraars van Nostalgie, want je hebt er een nieuwe luisteraar bij.
1: Klopt, klopt.
0: Hoe oud zijn de andere kindjes?
1: 4 en 2.
0: Oké, dat is pittig.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, jullie dachten kort achter elkaar, dan zijn we er ook sneller vanaf, hè?
1: Van die voilà. Eén keer die pamperperiode en dan...
0: voilà, that's the spirit. In ieder geval heel veel geluk met Remy. Dikke proficiat aan de mama natuurlijk. Hoe heet de mama trouwens?
1: Sharon.
0: Ja, Sharon, die nu waarschijnlijk aan het bekomen is. Maar wel al met de radio op de achtergrond, heb ik begrepen.
1: Dat klopt, zeker en vast.
0: Ah, hoe beter, beter kan het niet, hè? Vanaf dag 1 de muziek van Nostalgie horen. Remy,
1: voilà.
0: Krijgt een goede muzikale opvoeding. Zeg, dankjewel. En geniet nog van dat nieuwe kindje. Hè?
1: Dat gaan we zeker doen, dankjewel alvast.
0: Welkom in de club van Nostalgie, Remy.
1: Dankjewel.
0: Bye bye. En dit is voor nu.

0: Babacar bestond echt. France Gall ontmoette het jongetje in Senegal. Ze adopteerden hem niet, maar hielp hem en zijn moeder jarenlang financieel. Dat is een mooi verhaal. Gabriel zo meteen over haar droom om zangeres te worden na Enrique Iglesias.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
13: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
12: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
13: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
12: Aha, oké. Okay.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes, wakko.
15: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
17: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: We are music. Hits at Work, Alexandra Potvin.

blijven geloven en dan kan het echt. Dreams can come true van Gabriel. En Christa Peters is onderweg en geniet ondertussen van de muziek van Nostalgie. Dat is tof, Christa. Voorzichtig ook altijd onderweg. Ja, zo nummers die in de live versie een veel grotere hit werden, zo zijn er veel. En ik heb er één voor jou, zo meteen na deze Level 42. Lessons in Love.

gigantische hit geworden in de live versie. Deze Peter Frampton en Show Me The Way. En zo zijn er een pak, kan ik eigenlijk nog wel eens mee aan de slag in Hits At Work. Een gebroken hart lijm je niet zomaar, maar je kan er wel een wereldhit mee scoren. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeker. Hier is Tony Braxton.

0: 90s, ook een decennium van veel R&B-hits. Veel prachtige slows. Zoals deze Toni Braxton.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Het was een grote doorbraak, 1985 al. En het komt er zo meteen aan na het nieuws. Aha.
2: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
5: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen.

0: met subsidies voor het opleidingsverlof. Ondernemingen moeten bijna 20 miljoen euro terugbetalen, zegt Vlaams minister van Werk Soual Demir. Vlaamse sociale inspectie signaleerde 3 jaar geleden al een 40-tal onderzoeken naar die fraude met sociale bijdragen. En dit jaar leverde die strijd onze overheid een recordbedrag op van 213 miljoen euro de eerste 6 maanden van dit jaar. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische spionage en sabotage, want medewerkers vonden plannen en voorbereidingen om bedrijven in Denemarken aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. En de Russen willen dat dus tegenhouden, maar tegelijk ook de andere Europese landen wat bang maken. Noorwegen legde dan weer een Russisch schip aan de ketting. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014.
1: Nostalgie weer.
0: Zwaar bewolkt met soms wat regen, maar ook enkele opklaringen. 18 tot 24 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en regent het soms lichtjes, maximaal van 19 tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag en zondag schijnt geregeld de zon. Soms ook wat wolkenvelden. 18 tot 26 graden. En ook eens kijken naar maandag. Licht bewolkt en kans op een bui. Maximaal van 21 tot 27 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are. Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: in die lijst komt. De 80s en 90s, top 2000.
1: Ja, belangrijk voor mij vind ik toch ook. Een van mijn favoriete groepen uit de 90s. Stemmen via nostalgie.be of in de Nostalgie-app. Eergisteren 80 geworden. De enige die nog overblijft van de Bee Gees. Dan heb ik het natuurlijk over Barry Gibb. Het is ongelooflijk hoeveel hits die man vaak samen met zijn broers schreef voor andere hele grote artiesten. Ik laat er een paar horen. Is the time, is the place, is the motion. Het thema van de film uit eind jaren 70, Frankie Valli en Grease, geschreven door Barry Gibb en de Bee Gees, net zoals dit. Waar je de Bee Gees natuurlijk ook hoort in het koortje. Dat is vaak zo bij nummers die ze geschreven hebben voor anderen. Hit van Diana Ross, Chain Reaction, ook van Barry Gibb en zijn broers. Net zoals dit hele mooie nummer. Céline Dion en de Bee Gees met Immortality. En nu komt het mooiste. Dat was ook ongelooflijk aangedaan door het overlijden van Dolly Parton. En schreef voor Dolly samen met Kenny Rogers het fantastische Islands in the Stream. Nog altijd een hype, dat nummer, hè? Dus Barry White, 80 nu. En ook voor de soundtrack van Saturday Night Fever deed hij serieus zijn best. 5 van de hits die daarop staan, werden door hem geschreven.

0: Zalig om deze van Brian Ferry nog eens te horen, stuurt Jori Hermans in de Nostalgie-app. Echte nostalgie dit. Goedemorgen allemaal op deze grijze ochtend. Ja, het is grijs buiten, maar niet op je radio. Ik heb daar straks trouwens blijkbaar Barry White gezegd, in plaats van Barry Gibb. Af en toe wat verwarring, dat kan gebeuren. Drie keer hey, hey, hey, everybody get up. En je weet meteen over welke hit het gaat. Het is een monsterhit uit 2013. Die krijg je na de zangeres die op haar 80ste zegt dat je nooit mag beginnen doen alsof je oud bent.
1: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Voor die
3: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
0: En voor de
5: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Heb jij de nostalgie-app al?
9: Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: De soundtrack van je werkdag.
15: Dat is nostalgie.

Dat is al een beetje weekend vibes op je radio. Everybody get up. Ja, we gaan het wat hoger zoeken. Want vandaag, 3 september, is ook Wereld Wolkenkrabberdag, Skyscraper Day. De dag van de wolkenkrabber dus. En als ik aan wolkenkrabbers denk, kom ik automatisch hier terecht. I'm from the Empire State. Empire State of Mind van Alicia Keys. De Empire State Building is volgens mij ook het hoogste gebouw waar ik zelf heb opgestaan. En dat is best indrukwekkend, al is hij met zo'n 443 meter. Tegenwoordig lang niet meer de hoogste, dus het is de Burj Khalifa, denk ik. Hè? In Dubai steekt maar liefst 828 meter de lucht in. Heb je die al in het echt gezien of heb je er al opgestaan? En durf je dan ook echt helemaal naar boven? Wat is de hoogste wolkenkrabber die jij al ooit bezocht hebt? Ik ben heel benieuwd. Je mag het me sturen in de Nostalgie-app. En nu

0: Zing het toch met een klein stemmetje. Emilia, Wereldwolkenkrabberdag, Skycrapers Day. En ik vroeg jou welke jij heel bezocht hebt. Alain, die zegt in 1988 de oude WTC-toren nog op geweest. Tot helemaal bovenaan, 110 verdiepingen. Ja, dat is wel ongelooflijk als je dat als herinnering hebt. En Katrien reageert op die van mij. De Empire State Building, niet zo heel hoog, maar wel echt mooi. Dat is waar. Daar heb ik zeker van genoten. Generation 80s en 90s, elke dag in Hits at Work. En vandaag laten we de 80s en 90s samenvloeien in het water. Want dat is het thema van vandaag. Welke hits ik speel, hoor je na Technotronic en Elton John en Kiki Dee.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: Twee stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Allee, storing.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: De grootste Belgische danshit ever. Het is een groep die heel de wereld aan het dansen kreeg. En die daarom straks bij Sean en Lenke nog meer aandacht krijgt. Waarom? Gewoon luisteren. Tussen 3 en 6 naar Sean's Muziekcafé.
1: Generation 80s en 90s.
0: Vandaag stroomt er letterlijk water door Generation 80s en 90s. Twee hits die daar iets mee hebben. Eerst naar The River van Bruce Springsteen zo meteen. En die rivier is veel meer dan zomaar een decor. Bruce baseerde het verhaal op zijn zus Ginny, die jong zwanger werd en trouwde. Het gaat over twee jonge mensen met dromen. Maar dan komt het echte leven, een huwelijk, werk en de verantwoordelijkheden natuurlijk. En die rivier waar ze vroeger naartoe gingen, wordt uiteindelijk het symbool van alles wat ze ooit hoopten en wat anders is uitgedraaid. En TLC uit de 90s gebruikt water op een figuurlijke manier. Dat klinkt allemaal redelijk zomers en zorgeloos, maar de tekst is echt zwaar. De eerste verhaallijn gaat over een jongen die voor snel geld in de drugswereld belandt en dat met zijn leven bekoopt. En de tweede gaat over onveilige seks en HIV, midden in de AIDS-crisis van de jaren 90 natuurlijk. Die watervallen staan dus eigenlijk voor gevaarlijke verleidingen. Maar dus eerst die River van Bruce Springsteen. Fantastisch nummer. Niet echt een groot succes in de hitlijsten. Pas daarna werd het echt onsterfelijk.

0: Het gaat echt niet over het mooie uitzicht dat je hebt als je voor een prachtige waterval staat. Nee, nee, het gaat over gevaarlijke verleidingen. TLC en Waterfalls en straks bij Marcia tussen 2 en 3. Nog twee hits, eentje uit de 80's, eentje uit de 90's. Waarin water centraal staat.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Af en toe is een mooie belofte aan jezelf doen. Kan nooit kwaad, denk ik. Nick Kamen komt eraan na het nieuws van 11 uur.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Goedemorgen, het is 2 voor 11, het nieuws met Bart van Langehoven. En 344 jobs dreigen te verdwijnen bij de importeur van Volkswagenmerken in ons land. Dat is geen goed nieuws.
12: Nee, het gaat om Dieter Automotive. De directie kondigde die ontslagen aan tijdens een speciale ondernemingsraad. Komt uiteraard door de snel veranderende automarkt...

0: Split speelt dit seizoen de competitiefase van de Conference League. Daarin ontvangen de Kroaten op 26 november ook een Belgische ploeg, Sint-Truiden.
1: Nostalgie weer.
0: Zwaar bewolkt met soms wat regen, maar ook opklaringen bij 18 tot 24 graden. Morgen blijft het bewolkt. Het regent soms lichtjes af en toe, maximaal van 19 tot 25 graden. Zaterdag en zondag schijnt geregeld de zon, soms ook wat wolkenvelden, 18 tot 26 graden. Maandag is het dan licht bewolkt en kans op een bui, maximaal van 21 tot 27 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
2: Jij kan ook alle dialecten, hè? Ik hoor jou er straks al Antwerps klappen.
0: Ik vind dat wel leuk. Ik specialiseer me daar een beetje in. Dus,
2: we moeten daar iets mee doen op, op dialectendag. Ja, toch, toch?
0: Goed idee, goed idee.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potfijn.

je kan het. En het is al bijna donderdagmiddag. Mick Jagger, Let's Work. Nostalgie. En je hebt het daar straks misschien gehoord. We gaan ervoor bij Nostalgie. Twee decennia en één hitlijst. De 80s en 90s top 2000. Vanochtend maakten Veronique en Sander dat bekend. En kreeg je ook een mix met 80s en 90s hits van onze Tony Talboom. Hoe goed doet hij dat toch ook weer iedere keer? Hij maakt ook mixen natuurlijk voor Chance Muziek Café. Maar dan hoorde je ook hoe goed die twee decennia toch wel samenpassen. Veel reacties opgekomen in de app op die mix die je hoorde. Vanaf 14 september gaan we er samen van genieten. Jij gaat de hits kiezen. Je top 3 is dus welkom op nostalgie.be. Of in de Nostalgie-app kan je dat ook doen. En ik voel het nu al. We gaan daar samen heel gelukkig van worden. Van die 80s en 90s top 2000. Niet uit die decennia, uit 2010. Alexis Jordan en Happiness.

0: Alexander de Buisonnier was vroeger een vrouwenzot. Nou, wat niet zo nauw met trouw zijn. En nu mag je mensen in de echt verbinden. Echt waar. Het leven kan soms vreemd gaan, denk ik dan. In ieder geval, we hebben zometeen Cool en de Gang. Die hebben de slingers al opgehangen voor een tof feestje. Maar eerst Matthew Wilder. En die gaat gewoon rechtdoor af op zijn doel. Break my stride.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.

zeker en vast. Op 30 oktober is er de 80s en 90s party in de Carré in Willebroek. Als je er vorig jaar bij was, bij de 90s party van Nostalgie, dan weet je dat. Dat was een feest. Niet normaal. De Carré die ontplofte echt wel. En nu dus twee decennia, 80s en 90s, dat is dubbel zoveel toffe muziek om op te dansen natuurlijk. En er zijn ook DJ-sets, uiteraard, dat hoort daarbij. En artiesten, tickets zijn te koop via nostalgie.be. Of je kan ze vanaf 14 september, als de lijst begint, de 80s en 90s top 2000, kan je ze ook elke ochtend winnen bij Veronique en Sander tussen 8 en 9 uur. Ja, en wat die artiesten betreft, één naam wordt straks bekendgemaakt in Sean's Muziekcafé bij Sean en Lenke, ergens tussen 3 en 6. En is een super toffe naam, dat kan ik je nu al zeggen. En nu de 90s en de 80s achter elkaar. Huey Lewis en The News met Stuck With You. Na deze uit 1990 blijft supermooi. Hard, All I Wanna Do.

0: Ik hoop dat je er nog altijd blij mee bent. Zo tussen 9 en 12. En straks is het Marcia Boirode die verder gaat met Hits at Work. Ik heb zo meteen voor jou Charles en Eddie met Would I Lie to You. Maar eerst Katy Perry. Ja, van meisjes kussen tot verliefd worden op een ex-premier. Haar liefdesleven blijft wel even verrassend. En die eerste grootheid, die speel ik dus.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die broodozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
0: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Mannekes,
7: het
6: is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja?
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
13: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
14: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
18: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
19: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Samona is met vakantie in Salou in Spanje. Staat voor een prachtig zwembad met een waterval en al. Ziet er echt super uit. En toch stuurt ze, het is hier maar stilletjes. Gelukkig kan ik mijn muziek opzetten. Nostalgie is er dus bij. Ah, maar dat is tof. Maar geniet vooral van die vakantie daar. De eerste hit van Dire Straits komt eraan. Sultans of Swing. En deze is perfect voor vandaag. 3 september, werelddag van de wolkenkrabber. Dus the only way is up. Yes, and the plastic population.

0: zometeen de Marcia of Swing. Zwaar, hè? Dat durf ik heel graag denken, ja, Alexandra.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Als je gewoon in de studio zit, dat is zo'n positieve vibe. Dat is kei lief. Oh, merci om ons gezelschap te houden. Ga jij maar lekker genieten van een boka, Alexandra.
1: Ik heb honger eigenlijk, ja. Zwaar.
2: Straks bij Nostalgie.
0: En dan zorg ik ondertussen voor een goede Phil Collins zometeen. Something happens on the way to heaven.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op Orange.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans.
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
13: Dank u, Immoweb!
14: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
16: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
15: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
17: Ga van
18: wegenwerken
17: naar
18: rustig wat werken
17: met de trein.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de arbeidsinspectie heeft de voorbije 2 maanden zo'n 50 bouwwerven stilgelegd.

0: vielen. En dat voor een periode van 1 jaar. Bij die incidenten stierf een man van 51 en raakte 2 politieagenten zwaar gewond. Nederlandse justitie arresteerde 35 verdachten, onder wie ook Belgen. In het huis woont een veroordeelde drugscrimineel. Die mag ook 2 weken niet in de gemeente komen, waar Overasselt deel van uitmaakt. Ook vorig jaar en het jaar daarvoor sloot de burgemeester het huis voor een tijdje. Want ook dan betrapte de politie mannen met wapens in het huis.
1: Nostalgie weer.
0: Zwaar bewolkt met soms wat regen, maar ook opklaringen bij 18 tot 24 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen. Maximaal van 19 tot 25 graden morgen. Zaterdag en zondag schijnt geregeld de zon. Soms ook wat wolkenvelden bij 18 tot 26 graden. Maandag licht bewolkt en kans op een bui. Maximaal van 21 tot 27 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
2: Marcia Barodi.
3: Allee, tussendoor nog eens een brandalarmtest er ook bij hier. Bij ons boven de rest gaat de muziek wel blijven lopen. Daar mag je zeker van zijn. Te beginnen met Phil Collins. And Something Happened on the Way.

Sorry zeg, voor daarnet. Veel mensen in onze app die even niet goed wisten wat er aan het gebeuren was. Ook Geert van Langenaker stuurt. Ik dacht al, wat scheelt er aan mijn camion? Jouw camion is voor de duidelijkheid helemaal oké, Geert. Het was een testje van het brandalarm hier in ons gebouw. En ik was dat mogelijk vergeten, die test. En ik raakte ook niet meer bij de studiodeur tijdens het nieuws daar straks om dat gepiep buiten te krijgen. Dus niks aan de hand bij jou. Jij kan met een gerust hart gewoon verder genieten. En dat van de grootste hits at work hier bij mij. Als je zo nog gauw een paar dingen af wil krijgen voor je middagpauze, dan heb ik hier een bende die jou daar keihard bij gaat helpen. Let's go met The Romantics. Hey!

0: konden ze er echt niet nog een minuutje of twee bij doen. De mannen van PhD, I Won't Let You Down. Fantastische song nog altijd. Weigert niet te verslijten. En zo draaien we er veel. Hier bij Nostalgie is om meteen een muzikale Nee Dank U uit de 90s. En de argumentatie die daarbij hoort, die krijg je over twee minuutjes zoiets.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Amai, die back to school actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Zegt de man die nog drie vakken van het eerste jaar meeneemt en één van het tweede.
5: Ik bouw slim op.
4: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Mannekes,
9: Bombie.
8: Die september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
9: Oh. Dat hadden wij niet door.
8: Dan is het nu door.
11: Ja, naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

deze song. Memories bring back, memories bring back your... Dit plakt nu eens zo goed de perfecte woorden, vind ik, op het dubbele gevoel dat je hebt als je iets of iemand moet missen. Het verdriet om wat voorbij is, maar tegelijk ook die dankbaarheid dat je het überhaupt hebt mogen meemaken en dat je die persoon of die momenten blijft meedragen in je herinneringen nu. 'Cause the memories bring back you. Ze zeggen het, verdekken zo mooi bij Maroon 5. Er is meteen ook een mooi woordje uit de strot van Robbie Williams. Grote kans dat ook jij het van A tot Z meegezongen krijgt na deze maand.

0: alleen de grootste hits hier bij Nostalgie, dat weet je, de hele dag door. Leen Vermeers heeft het ook al aan de lijve ondervonden vandaag, stuurt ze in de app. Ze is daar straks per abuus haar afrit voorbijgereden met die geweldige muziek op de radio. Want shoot toch. Het kan ons allemaal overkomen, hè, toch, Leen? Misschien is dat omweggetje ook weer extra tijd geweest om te genieten van de muziek. En dat is dan ook weer meegenomen, hè. Zometeen nog meer oorsnoep van Prince en van Robert Miles.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, story.
1: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
2: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
2: Oh, maar kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
1: We are music. Hits at work.
10: Marcia Borodi.

leuk nieuws vanmorgen over onder andere de 90s, waar die topper van Robert Miles daarnet uitkwam, Children. Daar kom ik straks na 1 uur nog wel op terug. Eerst nog wat extra muziek. Je kunt vaak perfect uitleggen waarom iemand goed is in zijn job, waarom iemand getalenteerd is of mooi. Maar waarom je bij die ene persoon meteen iets voelt en bij die andere totaal niet, dat is soms wel iets moeilijker om rationeel uit te leggen. De Kreuners gaan zo meteen nog eens een poging doen. Nostalgie.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Dit wordt jouw volgende muzikale hap. Simply Red onderweg met Stars.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipperijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Wil jij ook zien hoe Nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Nieuws met Vrouwtje Kaljong. En ons land en India gaan beter samenwerken.
12: Ja, ze willen hun handel in 5 jaar tijd verdubbelen. Dat hebben de Indiase premier Modi en onze premier De Wever aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. En volgens De Wever is India een steeds belangrijkere handelspartner. Niet enkel voor de traditionele diamanthandel, maar ook voor defensie, groene energie en kritieke grondstoffen. In Wetteren in Oost-Vlaanderen heeft de politie bijna 600 dieren in beslag genomen bij 1 eigenaar. Het gaat onder meer om kippen, eenden, ganzen, schapen en konijnen. De politie kreeg meerdere meldingen binnen van verwaarlozing. Nochtans waren er eerder al voorwaarden opgelegd. De dieren waren zwaar ondervoed, hadden geen drinkbaar water en leefden op een te kleine oppervlakte. Ze werden overgebracht naar opvangcentra. En in het Nederlandse dorp Overasselt sluit de burgemeester het huis dat tientallen bewapende mannen maandagnacht aanvielen. Voor 1 jaar. De bewoner mag ook 2 weken niet in de gemeente komen. Het is al de 4e keer dat de woning wordt gesloten, onder meer omdat het een drugslab was en omdat de politie er wapens vond. Maandagnacht stierf een man van 51 bij een schietpartij. Het was een ruzie over een vermiste lading cocaïne.

0: Tyla Day. Dit is groot getoupeerd haar, zware make-up, een strakke zwarte outfit. Op en top 80's dit. En meer van dat, over een dikke week.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Heerlijk nieuws vanmorgen bij Sander en Veronique. Want binnenkort gooien wij voor de eerste keer hier bij Nostalgie de 80's en de 90's samen in een bom van een lijst. De 80's en 90's top 2000. Dat wordt een reis van 2 weken lang doorheen de decennia waarin we toch met zoveel zijn opgegroeid, uitgegaan zijn, belangrijke mijlpalen hebben gehaald in het leven. En al die herinneringen komen binnenkort dus gewoon terug. Maar alleen als ook jij meestemt op jouw favoriete songs uit de 80's en de 90's. Dat kun je heel gemakkelijk doen in de app of op nostalgie.be. En dan breng ik alvast 2 pareltjes mee waarvan ik ergens wel voel dat ze heel mooi zouden staan in die lijst. Doen we nog voor 2 uur. Nu is dan Dotan en Home.

0: Where's the Love? De Hanson Broers, onderweg naar Hall & Oates. En ook naar een hit die we allemaal te danken hebben aan een buitenwipper die duidelijk niet wist wie hij voor zijn neus had staan.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans.
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
8: Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Elke dag uren tijd verliezen.
14: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
13: Of uren tijd winnen.
14: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
13: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
15: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
16: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusselse invasie.
20: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
20: Oh. Niklas, ajo.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
20: Wat toch even proberen een douche te pakken hier, Toos.

De geslaagde bezigheidstherapie uiteindelijk voor Chic. Je moet iets met je zaterdagavond. Als je van de buitenwipper niet binnen mag in Studio 54. Zometeen neem ik je mee naar een andere legendarische partyplek die niet meer bestaat. Een klein hutje in Athens, Georgia, in de Verenigde Staten. Het is een hutje met een metalen dak, of was een hutje met een metalen dak, moet ik zeggen. Waar heel vaak gejamd werd en gezongen, supergezellig. En na het werk ook gefeest. Maar dus, spijtig genoeg, verwoest door een brand, dat hutje. Maar het heeft een mythische status gekregen door een enorme wereldhit, geschreven door de huurders van dat hutje. Komt er zo aan, die song, na Chris Isaak en zijn Wicked Game.

0: Tjinga. Ik heb voor jou straks twee hits. Uit twee topdecennia met water als rode draad vandaag. Ik heb één song die jou echt bij de keel gaat grijpen. En dan eentje waarmee je net zalig zoetjes afdrijft. Voor over 10 minuten.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
2: Krevel.
3: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Hits at Work.
2: Marcia Borodi.

0: Generation 80s en 90s.
1: Ik vind het zo leuk om de goesting te zien in onze 80s en 90s top 2000 binnenkort hier bij Nostalgie. Mark Druister laat weten in de app dat hij net heeft gestemd. Top, merci Mark. Alleen zo kunnen we er een heerlijke lijst van maken die iedereen leuk vindt. En Natasha Smagge weet nu al dat het gewoon geweldig gaat worden, die trip doorheen de 80s en 90s. En zo doen we eigenlijk hier in Hits at Work elke dag een tripje. Een soort flashback naar de 80s en de 90s. We verbinden die twee heerlijke decennia met de twee songs die een link hebben in hetzelfde thema dus. Vandaag is die link water. Eén van de twee songs die ik nu bij heb voor jou bespreekt die link op een nogal duistere manier, zal ik maar zeggen. Zo gaat het wel vaker bij Nick Cave. We gaan samen nog eens in het verhaal duiken van Eliza Day, die haar tragische einde beleeft aan een rivier. Een donker en dreigend verhaal. En toch klinkt het romantisch en dromerig. Een 90s hit waarin water dus symbool staat voor rouw en verdriet. Die krijg je zo meteen van mij. Eerst het water op in de 80s met Enya. En bij haar staat water dan weer symbool voor vrijheid. Een song die een beetje voelt als een denkbeeldige bootreis rond de wereld. Van Fiji tot Peru, van Bali tot Cebu. Lekker wegvaren, nieuwe plekken ontdekken en heel even ontsnappen aan het gewone leven. Bestaat trouwens echt de Orinoco? Dat is een van de grootste rivieren in Zuid-Amerika. En de rode draad ook in deze heerlijke 80s hit. We sail away in the Orinoco flow.

0: straks bij Nostalgie.
1: En Madonna staat ook al in de startblokken voor jou. Bij Like a Prayer.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Vanavond in Jade en de Belgen.
8: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
7: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Ah, zalig.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
13: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
12: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. En zo is het alweer 1-2. Je nieuwsupdate met vrouwtje Kaljong. Er was vanmorgen een politieactie liever in Brussel, vrouw.
15: Ja, in het station Brussel-Zuid is een gewapende man van 20 opgepakt. Dat bevestigt binnenlandminister Bernard Kentijn. De douanediensten merkten de man op omdat hij zich verdacht gedroeg. Ze vonden een geladen Kalashnikov in zijn bagage, verstopt onder kinderkleren. Het is niet duidelijk wat de man van plan was met het wapen. Sinds vorige week lopen er meer politieagenten en militairen rond in Brussel om sneller in te grijpen bij incidenten. Ons land en India gaan beter samenwerken. Ze willen hun handel in 5 jaar tijd verdubbelen. Dat hebben onze premier De Wever en zijn Indiase collega Modi aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. En volgens De Wever is India een steeds belangrijke handelspartner. Niet enkel voor de traditionele diamantenhandel, maar ook voor defensie, groene energie en kritieke grondstoffen. In Nederland hebben dit jaar al zeker 9 mensen het West-Nijl-virus opgelopen. Dat meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Een van hen overleed vorige maand in een ziekenhuis in Utrecht. Of de andere besmette mensen nog in het ziekenhuis liggen, is niet duidelijk. Het West-Nijl-virus wordt verspreid via muggen. In ons land zijn er voorlopig geen besmettingen bij mensen, wel bij wilde vogels en een paard.
0: Nostalgie weer.
15: Veel wolken en wat lichte regen met maximaal tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we veel zon, soms ook wat hoge wolken, met temperaturen tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws luister je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

heeft toch eens, jij heeft dit ook altijd een specialeke geweest, hè, voor de Backstreet Boys. En ik denk ook, als je fan bent, want het gaat dan over jou, het gaat over die fans, over hoe hard de boys je echt wel waarderen en hoe belangrijk hun steun is geweest voor hun succes uiteindelijk. Het is nog altijd een vaste waarde ook, hè, op hun setlist. Ik geloof dat ze er zelfs hun shows mee openen altijd. Of toch vaak. Larger than life. Tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Blijf gerust ook plakken voor een goede Duran Duran. A View to a Kill is onderweg. En hier zijn we bij Fleetwood Mac, uiteraard.

0: Home Vibes van Duran Duran, A View to a Kill. Zometeen geef ik je nog gauw een reminder om punten te scoren bij je gezin, je vrienden of je collega's. En wij kunnen jou daarbij helpen. Helemaal gratis. We spreken af na Ed Sheeran en Spice Girls.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Ed Sheeran over zijn jeugd en over opgroeien in de schaduw van Framlingham Castle. Zo'n imposant middeleeuws Engels kasteel met van die dikke beige en bruine stenen. Van esthetiek misschien net iets anders dan het kasteel waar wij jou naartoe kunnen sturen elke dag. En dat is dat prachtige roze exemplaar in Disneyland Parijs. Vergeet het niet, hè. Jouw kans om net als Tom vanmorgen je tickets te scoren in de quiz van je leven. Per juist antwoord mag jij meer mensen meenemen naar Disneyland. Morgen vroeg is het weer te doen, 7:45. In Sta op met Veronique de Kok, hier bij Nostalgie.

Dat moment waarop je denkt, had ik dat maar anders verwoord, of gestuurd, of aangepakt. Misschien om te rotten, dat gevoel. Maar we maken het allemaal wel eens mee. Hè. Bryan Adams heeft er zelfs een schone cent aan verdiend. Please forgive me. Woorden die je hopelijk niet te vaak meer moet gebruiken of horen in het leven. Een dansje met KC en de Sunshine Band daarentegen. Kunnen we niet genoeg van hebben, toch?

0: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Lenke.
3: Oh, allee, stoering.
0: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Goed? Zottekes? Wakko?
4: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
5: amai,
7: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
0: We are music. Hits at work.
8: Marcia Borodi.

Paul McCartney's Hope of Deliverance uit die schitterende jaren 90, die we binnenkort dus gaan vieren in de 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Arno ziet er zijn peren mee in de app, lees ik. Wat een heftige keuzes zijn het om te maken, stuurt hij. En dat is het ook echt. Ik begrijp het, Arno, want we moeten nu twee top decennia in dat al veel te kleine stemlijstje krijgen. Maar je hebt gelukkig nog een dikke week de tijd om eruit te geraken. Straks alvast een cadeautje voor je moeite, je bloed, je zweet en je tranen. Praat ik je zo over bij na deze Moloko.

The time is now van Moloko. De toog longt ondertussen. Ons muziekcafé gaat zo weer open. En je gaat er echt wel niks van willen missen vandaag. Want je gaat er alles horen over de ja, toch wel spectaculaire nacht die we dit najaar gaan delen samen. De Nostalgie 80s en 90s Party. Vrijdag 30 oktober. Je tickets liggen klaar op nostalgie.be. Maar blijf dus gerust hangen om te weten te komen wie de eerste namen zijn die ermee een feest van komen maken daar in de Carré. Je hoort ze bij Sean en Lenke straks. Veel plezier, ook met deze UB40.

0: Strax in Sjans Muziekcafé. So slide over here
1: and give me a moment. We starten Zwoel zo dadelijk met In Excess and Need You Tonight. Even de toon zetten voor het laatste muziekcafé van deze week. En dat warme weekend dat er zit aan te komen. Jippie!
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op Aldi.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
12: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
13: Het effect voel je direct.
12: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
16: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston, live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
17: Ga van
18: kijk, Ville.
17: Naar
18: Zerke, kijk eens, hè.
17: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 3 het nieuws met Fraukje Kaljon. En in Brussel is een gewapende man opgepakt.
19: Ja, in het station Brussel-Zuid is een man van 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt binnenlandminister Bernard Kentin. De douanediensten merkten de man op en vonden het wapen in zijn bagage verstopt onder kinderkleren. De man was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is niet duidelijk wat hij van plan was met het wapen. Sinds vorige week lopen er meer politieagenten en militairen rond in Brussel om sneller in te grijpen bij zo'n incidenten. Deze zomer liepen meer dan 800 mensen verloren aan onze kust. En vooral dan kinderen tot 12 jaar. Dat meldt de kustreddingsdienst. Vooral juli was erg druk met zo'n 450 vermiste personen. De meeste van hen werden binnen het half uur teruggevonden. Ook meer dan 400 mensen kwamen in de problemen op zee. De zwemmers waren vaak verrast door een sterke stroming. De redders roepen strandgangers op om altijd in een bewaakte zone te zwemmen. En in Duitsland onderzoekt de politie een mogelijk mislukte aanslag op een wapenbedrijf in München. Afgelopen nacht werden er enkele brandbommen gegooid op een bouwsite van een defensiebedrijf. Er ontstond een kleine brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. De politie heeft 2 verdachten uit Bulgarije opgepakt.
0: Nostalgie weer.
19: Veel wolken en wat lichte regen met maxima tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we veel zon, soms ook wat hoge wolken, maar wel met zalige temperaturen tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
20: Met Sean en Lenke.
1: Meer dan 800 mensen die afgelopen zomer verloren liepen aan onze kust. Jongens, toch gelukkig dat alle wegen uiteindelijk naar Rome het Muziekcafé leiden. Hè. Je komt dus sowieso goed terecht. Geen stress.

0: Ah, kijk, ze de Michael laat van zich horen in de app. Zegt zeer goedemiddag, Lenken en Sean. Wat een begin van het muziekcafé Return of the Mac. Volume op plus 300. Amai, in de camion en gaan. Dat is een ferme camion, Mike. En welkom bij het clubje. We zijn inderdaad weer vertrokken.
1: Sean's muziekcafé.
2: En het is ook nog eens jeudredi, eentje waarop we misschien ook nog extra hard uitkijken naar het weekend. Dan krijgen we terug wat zon en 29 graden. Oh. Halleluja, laat maar komen. En ook wel, ja, toch extra in feeststemming vandaag, hè? Want we hebben wel wat aan te kondigen. Jij hebt een filelied gemaakt voor het fileleed.
0: Zo is dat.
2: Wanneer volgt de release?
0: Ja, ik heb me er gisteravond en dan heel de voormiddag nog even aangezet. De release, de grote onthulling, 16:45, laten we zeggen, is dat goed?
2: Oké, okay, goed, zo. Ik ben benieuwd.
0: En dit uur ook nog ander nieuws, want je hoort het vanochtend misschien al bij Veronique en Sander. Er komt een nieuwe top aan. Hier bij Nostalgie een heel toffe lijst. De 80s en 90s top 2000. We mixen ze gewoon, die fantastische decennia. Het allerbeste uit de jaren 80 en 90. Vanaf maandag 14 september. Het zal er snel zijn. En jij beslist hoe die gaat klinken. Dat is ook leuk, want Veronique die heeft vanochtend de stemming al opengezet. Je kan je top 3 doorgeven via onze website nostalgie.be of natuurlijk ook in de app. En we hebben dit uur nog meer nieuws. Het houdt niet op, want we gaan ook samen een 80s en 90s feestje houden in de Carré in Willebroek. En daar kom je straks om 16:45 dan weer meer over te weten.
2: Maar eerst gaan we nog battelen. We hebben nog een café-clash uit te vechten in het thema Back to School deze week. Jij hebt de keuze tussen twee bands die op de middelbare school ontstaan zijn. Maar dat is voor zometeen na Culture Club en Meghan Trainor. Because you

0: Wat leuk om dit te horen, stuurt Linda Daniels. Veel te lang geleden. Ah wel, alstublieft. Gerge dan.
1: De Café Clash.
0: Maar nu gaan we na die Culture Club nog één keer battelen deze week. We doen dat al een hele week in het thema Back to School. Gisteren was het met de slimmerikken, de bollebozen uit de klas. Het is ook 2-1 voor mij. De slenke winnen zit er niet meer in. Wel een ex-eco, kan je nog scoren?
2: Ja, en ik doe graag mee voor de sport.
0: Dat is waar, dat zeg je dan altijd, hè, om het wat te verzachten, de pijn. Vandaag bands die ontstaan zijn op het middelbaar. Zoals de mannen van... De Red Hot Chili Peppers. Want de middelbare school, pas op, is niet voor iedereen een lastige periode. Ook vol puistjes en overslaande stemmen en gierende hormonen. Anthony Kiedis en co. die begonnen in het middelbaar in L.A. een bandje met als motto altijd spelen alsof je een... Dat luisteren kinderen, maar toch alsof je een stijven hebt. Wat je ook nog eens echt kon checken, hè, want hun podiumoutfits bleven soms beperkt tot een sok om hun jonge heer.
2: Niet slecht, maar ook deze wereldband is ontstaan op een middelbare school in Dublin. Met een briefje van drummer Larry Mullen op het bord van de kantine met de vraag of iemand misschien zin had om een bandje te vormen. Dave Evans, The Edge, Adam Clayton en Paul Hewson, oftewel Bono, die reageerden en de rest is geschiedenis. Ik stem voor With or Without You en ik hoop you too.
0: Oh, mooi.
2: Het is maar waar dat jij goesting in
0: de
2: hebt
0: peppers.
2: Daar. De Red Hot Chili Peppers, ja. Of you too.
1: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lekke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kan dat nu niet doen.
5: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
14: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel. Leef beter. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
16: Torfs!
17: IKEA-tip van de week.
18: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
17: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Ben jij een ochtendmens?
8: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei,
9: dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: mensen die ontstaan zijn op de middelbare school. Bands die daar ontstaan zijn. Aan de ene kant van de boksring de Red Hot Chili Peppers. Of aan de andere kant U2, Team Sean versus Team Lenke. En jij hebt daarvoor gestemd in de app. En jij, dat mag je wel letterlijk nemen, want voor Team Sean spreek ik dan persoonlijk Lisa Salden aan. Merci Lisa, want jij stuurde Team Sean met 3 rode peper emojis erbij. Zeer schoon, maar dat was het dan ook zowat voor mijn team.
1: Oeh, dat moet ook een beetje pijnlijk zijn, hè? Want echt massaal veel berichtjes voor With or Without You. Katrien die stuurde onder andere YouTube, we gaan voor Lenke. Sorry Sean, zegt ze er wel nog bij.
2: Is okay, Katrien.
1: Patrick zegt voor mij 200% YouTube. Robin zegt, ik gun u het ex-eco. Let's go for YouTube. Ja, Robin, het is binnen, hè. En Ans die stuurt nog, Lenke, jij krijgt het voor je woordspeling. Ja, Ans, ik heb daar een hele dag over zitten nadenken. Nee, dat is niet waar. Maar het is een prachtig nummer en Sean, gelieve niet op de intro te babbelen. Okay. Willen we dat afspreken?
0: Dat is goed. Ik zal de auto eraf knippen. Ja.

0: nostalgie, muziek en showbiznieuws.
1: Jaar. En nadat ons land de allereerste en voorlopig ook enige overwinning op het Eurovisie Songfestival bezorgde, viert Sandra Kim haar jubileum. De zangeres trekt dit najaar nog met een liveband op tournee door Wallonië met 4 exclusieve concerten vol klassiekers. Sandra Kim was in jaar 86 amper 13 jaar toen ze Europa veroverde met J'aime la vie. Naast de tournee brengt de Franstalige openbare omroep RTBF ook nog een speciale documentaire over haar leven en 4 decennia op de planken. Een welverdiend eerbetoon dus. En van het podium naar de keuken, want de Brusselse DJ Felix de Laat, beter bekend als Lost Frequencies, die heeft samen met 3 andere ondernemers het failliete visrestaurant Le Toucan sur Mer in Elsenen overgekocht. De zaak krijgt een compleet nieuwe naam, een nieuwe chef-kok en ook een stevige muzikale toets met af en toe DJ-sets aan de eettafels. Ze hopen om in januari volgend jaar al te openen. En grote eer voor George Clooney op het filmfestival van Venetië. Want de 65-jarige filmster mocht daar gisteravond de felbegeerde Gouden Leeuw voor zijn hele carrière in ontvangst nemen. De Lifetime Achievement Award bekroont zijn indrukwekkende loopbaan als veelzijdige acteur, regisseur en filmmaker. Clooney is trouwens een van de weinige figuren in Hollywood die ooit in 6 verschillende Oscar-categorieën werd genomineerd.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Veronique en Sander die hebben vanmorgen aangekondigd dat er een gloednieuwe lijst aankomt hier bij Nostalgie. De 80s en 90s top 2000 vanaf 14 september.
2: En wij hebben zo meteen meer nieuws over vrijdag 30 oktober. Schrijf het op, dan moeten in de Carré in Willebroek zijn.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
7: Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Chance Muziek Café.
12: Met Sean en Lenke.

0: en 90's top 2000.
1: Er komt een nieuwe lijst aan, hè, dames en heren. Hier bij Nostalgie vanaf 14 september hoor je de allergrootste 80's en 90's hits in de 80's en 90's top 2000. Dat zijn zowat de twee mooiste decennia in één lijst gegoten. De stemming die is al van start gegaan. Dat staat wagenwijd open. Je kan je top 3 doorgeven via nostalgie.be of in de app. Dat is ook gemakkelijk. Dus laat u gewoon eens volledig gaan.
2: Ja, maar niet te wild ook niet, want je moet nog een beetje energie overhouden voor vrijdag 30 oktober. Dan gaan we met z'n allen feesten in de Carré in Willebroek op onze 80s en 90s party. Tickets die kan je al bestellen via de website van Nostalgie. Nostalgie.be, maar nu nog wel met de early bird korting ook. Dus ik zou het doen.
1: Nog een percentje eraf, ja. Eigenlijk. En het wordt een dikke party, dat beloven we echt plechtig. Want DJ Frank komt er draaien. En vanochtend bij Veronique en Sander zat er ook al een tip van wie daar nog komt in de mix van Tony. En dit is de ultieme tip. Daisy D van Technotronic is er ook bij. Pump Up The Jam. Kopen die tickets nu.
3: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party.

0: kijk, Edith en DJ sturen in de app dat ze een ticket zal hebben voor de Carré, voor de 80s en 90s party 30 oktober. Hoep hoep, tot dan.
1: We are music. Nostalgie.
0: En als jij nu denkt, tickets, party, wat? Ja, 30 oktober, hè, in de Carré 80s en 90s party. Iedereen gaat erbij zijn, jij toch ook? Nostalgie.be. Early bird korting nu.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Het was de opvolger van Radio Gaga. Deze I Want To Break Free van op het legendarische Queen-album The Works. Zo dadelijk, Freddy, zo dadelijk.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 dezelfde aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
0: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
0: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
8: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
7: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
1: Nostalgie. Goedemiddag, we zullen eens kijken. Het is bijna 3:45, het nieuws met Vrouwtje Kajon. En hoera, de Europese pakjestaks is succesvol.
9: Ja, die Europese pakjestaks heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd voor pakjes van buiten de Europese Unie. Je betaalt nu zo'n €3 per product op kleine bestellingen. Zo wil Europa de vele goedkope producten uit landen zoals China beperken. De extra inkomsten die ons land ervan krijgt, worden geïnvesteerd in de douane. Piloten en stewards van Brussels Airlines kunnen vluchten van en naar Israël weigeren. Dat is gezegd op een sociaal overleg tussen directie en vakbonden. Brussels Airlines vliegt al sinds enkele weken weer tussen Brussel en Tel Aviv. Die vluchten worden niet meer met vrijwilligers uitgevoerd, maar staan nu ook ingeroosterd. De christelijke vakbond reageerde boos omdat de situatie in Tel Aviv nog niet veilig genoeg is. Maar Brussels Airlines zegt nu dat personeelsleden een vlucht niet hoeven uitvoeren als ze er zich niet goed bij voelen. De Russische president Poetin is optimistisch over een vredesakkoord met Oekraïne. Op een economisch forum in Rusland zei hij dat er mogelijkheden zijn nu de Verenigde Staten en China helpen met de gesprekken. Poetin beschuldigt Oekraïne wel nog altijd van staatsterrorisme en dat bemoeilijkt de vredesgesprekken, zegt hij nog. Ook de Oekraïnse buitenlandminister reageerde al positief op die nieuwe dynamiek in de onderhandelingen. En wielrennen. In de ronde van Groot-Brittannië heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit gewonnen. Hij was sneller in de sprint dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett. Het is voor Merlier al de 10e zege dit seizoen, met onder meer ook 3 ritzeges in de Tour de France.
0: Nostalgie weer.
9: Veel wolken met wat lichte regen. Af en toe ook enkele opklaringen met maximaal tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we veel zon, soms ook wat hoge wolken met temperaturen tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Chance Muziek Café
10: met Sean en Lenke.

0: toe aan onze nostalgie-muziekcapsule. Dat lijkt simpel, maar het is toch steeds een hele avontuurlijke, interessante zoektocht. Volledige lijstje wat we ondertussen al verzameld hebben, dat kan je terugvinden op Spotify trouwens. Ja. Is de ideale playlist, misschien ook wel voor die laatste zomerbarbecue van het weekend. Ik heb hem nog opgezet tijdens de verjaardag van May, de tweede verjaardag twee weekends geleden. Want er is goed weer in aantocht, hè?
1: Ja, en nog meer goed nieuws vandaag over het oranje bakje. Maar jij gaat dat volledig gemist hebben, volgens mij. Het oranje bakje al van gehoord?
0: Ik heb nog geen nieuws eigenlijk verslonden. Ik heb de hele dag in mijn studio gezeten, hè?
1: Just, voor het filelied tegen het fileleed, dat ga je straks nog horen. De release komt eraan. 4:15 is het.
0: 4:15 gaan we hem lossen op de wereld, ja.
1: Maar dus nog even terug naar mijn oranje bakje, want dat is ook de moeite. Daarmee kan je jezelf beschermen tegen phishing. Dat is blijkbaar een toestel dat een Gentse professor en AI-expert ook, Ruben Verborg, ontworpen heeft. Een bakje, oranje dus, dat je dan naast je modem kunt installeren en dan filtert dat alle valse beelden en de berichten. Want het uitgangspunt van die professor is dat het internet vandaag voor 99% uit brol bestaat. En we terug op zoek moeten naar wat we echt willen. En dat denk ik, ja, ik wil zo'n oranje bakje.
0: Maar ja, tuurlijk, zo'n schoon nostalgiekleur en ook zo'n oranje bakje. Maar dat brengt ons dus vandaag voor de muziekcapsule bij de O van oranje bakje. Of even voor de B gaan, bakje.
1: Nee, O. De O van oranje.
0: Wat is dus voor jou, na heel deze uitleg, de allerbeste plaat die begint met de letter O. De titel van jouw schijf die je nu gaat doorsturen in de app moet beginnen met de letter O. Laat maar weten. Zeer benieuwd.

0: Straks in Chance Muziek Café
1: gaan we een topplaat toevoegen aan onze capsule, al zeggen we het zelf. Jij kan kiezen welke. Eén voorwaarde: de titel moet met de letter O beginnen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre, met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Hoogtijd om een plaat te lanceren in onze Nostalgie Muziekcapsule. Vandaag doen we dat met de letter O. Van Oranje Bakske, maar ook van heel veel goede platen. Zoals de keuze van Gerrit Vervaeke. En Oya Lele, een goede meezinger in ieder geval wel.
2: Het zou gekund hebben, maar ook een machtige schijf doorgestuurd door Jan Gijsling. Luister eens. Our Darkness van Anne Clark. Toch even laten spelen. Oh, mooi, mooi, mooi. Of iets frivoler, Erwin Maas, zowel als Freddy Maas, anders geschreven, dus denk niet het broers zijn, wilde Over the Rainbow erin knallen. Van, wie gaat er zich aan wagen, jij of ik?
1: Ik begin uitvoerder? Daar niet aan.
2: Israel Kamakawiwole. Voilà, ja, ik kan mij niet verbeteren, hij luistert toch niet mee waarschijnlijk. Maar... we gaan voor een van de betere Belgische rockplaten op deze donderdagnamiddag. Die ook gewoon het meeste binnenkwam in onze app Eerlijk is Eerlijk. En we gaan cafévriendin Nele Hollemaert het zelf laten lanceren. Want dat doet ze goed hoor, echt. Luister maar.
3: Een song met de O, dan denk ik aan... Oelalala, oelalala, c'est magnifique. Dus die kan misschien wel in de capsule.
4: We are go for launch.
2: Dat kan zeer zeker. Ook Inge Swolfs, Mario Morel en Stefan Baar wilden die plaat horen. Overduidelijk in de meerderheid. Oeh la la la van TC Matic.
5: We have a liftoff.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Een groot moment, want de primeur, of ja, eigenlijk de release van het file-lied tegen het file-leed van de enige echte Sean Don't komt eraan. Het pendel-anthem kan je het ook noemen. Ja, het is een nieuw genre dat geboren is, ontstaan is. De pechstrook, pop. Ben je er klaar voor, Sean?
2: Ik voel een full album aankomen. We zullen beginnen met de eerste single.
1: Alrighty.
2: Voor zometeen dus.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan heet het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: We are music. Chance Muziekcafé.
13: Met Sean en Lenke.

0: het was groot en schokkend nieuws, vooral ook gisteren. Want we zijn met z'n allen Europees kampioen pendelen geworden. Gemiddeld zijn we 61 minuten onderweg van en naar het werk per dag. 1 op 3 van ons. Ik hoor daar ook wel bij. Ik vind dat helemaal niet oké. Verloren tijd, zo lang onderweg zijn naar de job.
1: Dus, daarom dachten wij in het muziekcafé, daar hoort een pendel-anthem bij. Het filelied tegen het fileleed, zeg maar. En we hadden ook een paar suggesties binnengekregen gisteren. Hè. Welke nostalgie-klassiekers jij zou kunnen zingen, Sean. En het is Roxette, Slipping in My Car geworden. Een suggestie die Mark Druijts ook had doorgestuurd.
0: Ja, want als je dan toch zoveel staat aan te schuiven, kunnen we maar beter een dutje doen in uw auto, zoiets, hè. Een klein tukje. Is misschien een beetje te gevaarlijk. Misschien zijn er andere mogelijkheden, waaronder dus een fijn muziekje opzetten. Nog eens merci voor die suggestie, Mark. Ik voelde meteen dat het inspireerde om een nieuwe tekst op te schrijven. Dus gisteravond nog aan begonnen, als ik klein in bed lag, up in mijn bed, op de telefoon zo was zitten herschrijven. Deze voormiddag in mijn studio gekropen, alles ingezongen, de boel afgemixt, zoals het dan gaat en zo. Et voilà. Ons allereerste officiële muziekcafé filelied is er, Lenke. Gaan we hem lossen?
1: Los het.
0: Alsjeblieft.

0: Er komen hier wel wat reacties binnen op het filelied. Sophie die stuurt, oh tof zeg, en het rockgehalte past bij u, Sean. En Juri Hermans die stuurt nog, dat Anton klonk heel goed, Sean. Doe iets met je zangtalent, kijk hoe. Ah wel ja, doe daar iets mee. Heb je dat ooit al eens overwogen eigenlijk?
1: Gewoon noezel rechter zeggen, met mijn kop aan het lachen, godverdikke.
2: Ik hoop dat je straks extra veel file hebt op weg naar huis.
0: Ik ben met de fiets, jong.
2: Wat een tunnel gesloten is dan.

0: Strax in Sean's Music Café.
1: Jay Giles Band hebben toen de 80's een goede boost gegeven hoor, in 82. Met deze centerfold. Straks meefluiten, meezingen.
2: Je opwinden in de file.
3: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein.
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Niklas, saai.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: Goedenamiddag, zo werd het bijna 3 voor 5. Het nieuws met Vrouwkje Kaljon. En komen er nieuwe maatregelen tegen cyberpesten, Vrouwkje?
12: Wel, minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis invoeren om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de overheidsapp MyGov gebruiken. Slachtoffers en getuigen zouden zo bewijsmateriaal, IP-adressen en een screenshots kunnen opslaan. En het moet hen ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Pesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden bij Dieteren Automotief willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering. De directie wil zo'n 344 jobs schrappen nu de automarkt snel verandert. Volgens de vakbond is er grote ongerustheid op de werkvloer. Het wil nu alle mogelijke alternatieven laten onderzoeken om de banen te redden. Bij Dieteren Automotief werken zo'n 3000 mensen. In Pelt in Limburg is een drugslabo opgerold. De politie viel samen met hun Nederlandse collega's een huis binnen. In het drugslabo werden chemische stoffen bewerkt om uiteindelijk cocaïne mee te versnijden. Er zijn 3 Nederlanders opgepakt tussen 41 en 45 jaar. Het verdere onderzoek loopt nu in Nederland. En ruim 80 migranten zijn mogelijk verdronken bij een oversteek vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden. De Spaanse reddingsdiensten vonden gisteravond een boot met 44 mensen. Ze waren volgens hen met 127 mensen vertrokken vanuit Gambia. De route via de Atlantische Oceaan is een van de gevaarlijkste migrantenroutes. Volgens VN-vluchtelingenorganisaties zijn sinds begin dit jaar bijna 600 mensen omgekomen.
13: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht nog veel wolken, maar het blijft wel meestal droog met minima tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het ook hier en daar regenen met maxima tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en tot 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
14: Met Sean en Lenke.

0: Turnee Generaal.
1: En ondertussen staat Tony er weer bij.
2: Goedenavond. Dag Sean.
1: Ja, je hebt natuurlijk een verse Tournee Generaal mix meegebracht, klopt. Maar ook een plakker op je hand. Wat was dat er weer voor?
2: Ik heb een keer zelf proberen te koken en mij verbrand aan de pan.
3: Gewoon tijdens het koken, dat moet je wel kunnen. Maar Tony, Je weet, straks rond 4:40 kan je meespelen voor de dagschotel. Mm-hmm. Dat is misschien in jouw geval het veiligste, je avondeten winnen.
2: Hè? Zou heel handig zijn, lach mij maar uit.
3: 4:40, maar eerst nu een Tournee Generaal mix. Wat zit er allemaal in? Dat is wel gelukt zonder verwondingen.
2: Bijna. We gaan.

sexy people.

0: alsjeblieft uw tournee-generaal dat hem hopelijk gesmaakt heeft. En we hebben voor deze week nog één dagschotel die we mogen uitdelen. Eén cafévriend van ons kan hier straks rond. Wat zal het zijn? 20 over 5? Zoiets. Zijn of haar avondeten binnenhalen. Als je de link vindt tussen de 3 platen die we jou binnen een 10-tal minuten gaan voorschotelen. Na Spin Doctors en Kool & The Gang.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Van 3 tot 6. Chance Muziek.

0: De dagschotel.
1: Ja, Salt en Peppa, dat kunt je over een dagschotel doen. En het is weer zover het moment om je radio toch ietsje luider te zetten, want je kan je avondeten winnen hier in ons muziekcafé.
2: Ja, door de link te vinden tussen de drie platen die we zo meteen gaan voorschotelen. Eén woord zoeken we, die link, ja, dat kan in de uitvoerder, de titel of in de boodschap van het nummer zelf zitten. En we gaan eens horen, hè, wat staat er vandaag op het menu?
1: Hier zie je.

0: En daar was hij weer even. Ons filelied tegen fileleed. Alomtegenwoordig.
1: Eén woord, dat moet je doorsturen om die een dagschotel binnen te halen. Je mag het nu doorsturen in de Nostalgie-app.
2: De dagschotel. Nostalgie.

0: Clouseau en Zie me graag hier in ons caféken. We zijn voor onze dagschool nog altijd op zoek naar de link tussen drie bekende nostalgiehits.
1: We gaan het nog één keer laten horen nu. Dit is de laatste kans om die dagschotel te bemachtigen.
0: Hier komt de opgave.

0: Weet jij welke link we zoeken? Stuur hem dan nu snel door in de Nostalgie-app.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Elle België, de grootste namen uit de modewereld, de coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop voor die
5: goeiemorgen,
4: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje,
4: en voor de
7: goeienavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
9: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Vanavond in Jade en de Belgen.
11: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
10: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
14: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
13: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Sean's Muziekcafé.
16: Met Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: Ja, helemaal ready ondertussen om te trakteren op een dagschotel. We hebben daarnet drie fragmentjes laten horen uit hele bekende songs. Aan jou om de link of het thema tussen die songs te raden. Meer moet je niet doen, behalve een juist antwoord geven nog.
2: We gaan die beurt eens laten aan Esther Bormans uit Lubbeek. Goedenavond.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Dag Sean, dag Lenke.
2: Dag Esther. Het is 23 moet het juist zijn voor 6. Donderdagavond, bijna weekend. Ben je dan volop aan het kokerellen of is het eten bestellen of hoe moeten we dat zien?
3: Voor vandaag was het eten bestellen. Het was een beetje laat geworden bij mij en mijn man op het werk. Dus we hebben het ons gemakkelijk gemaakt en Chinees besteld.
2: Oh, altijd goed. Oh, we hebben ook honger. We hebben ook honger. Ben je nu ondertussen al thuis of nog onderweg naar huis?
3: Ja, ik ben ondertussen net thuisgekomen. En mijn man gaat het zo halen. Dus ik ben er benieuwd naar of dat lekker gaat zijn vandaag.
2: Oh, goed, laat u maar eens goed bedienen. Want nu mag jij aan het werk, Esther. We zochten de link tussen de komende drie platen. We overlopen nog even wat we precies hoorden. Zeg het maar hoor.
3: De link is dromen.
2: Ja, de link is dromen, inderdaad. Dat is helemaal correct met Eurythmics. Met Marco Borsato. Dromen zijn bedrog na die Sweet Dreams. En dan ook nog eens Roxette, Sleeping in My Car. En dat betekent dat jij winnaar bent, Esther.
1: Voilà, Esther. Jij krijgt van ons die een dagschotel ter waarde van €50. Smakelijk met die Chinees. Smakelijk ook met onze dagschotel daarna, een van de komende dagen. En welkom in onze Nostalgieclub, Esther.
3: Heel fijn, dankjewel. Ik ben er super blij mee.
2: Heerlijk, de groetjes daar.

0: Het weer met Erwin.
1: Erwin Franks, zeg maar. Goedenavond. Zeg Erwin, jeudredi doen we dat hier in het muziekcafé. Dan begint de mens al eens uit te kijken naar het weekend. Hè. En dat ziet er ook echt goed uit. Hè. We mogen het zelfs nazomer noemen, toch?
2: Ja, dat mag je van mij zeker doen. En zelfs vanavond wordt het stilaan droger met geleidelijk meer zon. En wat meer is, die temperaturen die doen het momenteel uitstekend. Zo is het in Jabbeke momenteel 23 graden. Dat zijn toch hoge waarden, ondanks de vele wolken. Dus vanavond kan je zeker nog wat doen in open lucht. Maar morgen, dat wordt een ander verhaal. Minder goede dag met snel veel wolken. Na de middag gevolgd door regen. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg kan er morgen wel behoorlijk wat regen vallen. En als je morgen een paraplu opentrekt, goed vasthouden, want er komt een pittige wind te staan. Het wordt wel, ondanks de vele wolken, een warme vrijdag. Hè. Morgen 3 tot 24 graden. Ik zou zeggen, snel naar het weekend, want dat wordt echt genieten. Echt nazomeren, Sean. Zaterdag flink veel zon, 21 graden. Zondag uitgesproken zonnig. Het wordt echt zoeken met een vergrootglas naar een wolkje. 4, 25 graden. En ook maandag doen we er gewoon nog een zomerse dag bij. Dan gaan we zelfs richting 27 graden.
3: Ola, laat maar komen dat weekend en vooral ook vanavond dat terrasje. We hebben er al zin in gekregen, Erwin. Merci voor de update en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Salukes!
4: Muziekcafé.
5: Nostalgie.

Justin Timberlake. Zo dadelijk 80s en 90s heroes hier bij Nostalgie. Sommige wereldhits krijgen jaren later plots een heel andere betekenis. Down Under van mijn network klinkt zoals één groot Australisch feest, tot je weet wat er echt achter zit. En dat hoor je van Tony zo dadelijk.

0: Brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, ja. Wie zit daar op te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.
11: Een goede avond, het is bijna 5:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En ik begin met goede cijfers van de Bob-campagne deze zomer. Nooit eerder testen zo weinig bestuurders positief op alcohol en drugs. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Deze zomer werden meer dan 500.000 bestuurders gecontroleerd. En bijna 7.700 mensen hadden te veel gedronken. Dat is zo'n 1,36%. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. En dat aantal daalt nu al 5 jaar op rij. Ook zo'n 1.000 bestuurders testen positief op drugs. In totaal werden meer dan 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de overheidsapp MyGov gebruiken. Slachtoffers en getuigen zouden er zo bewijsmateriaal, IP-adressen en screenshots kunnen opslaan. En ze moet hen ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden bij Dietre Automotive willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering. De directie wil zo'n 344 jobs schrappen, nu de automarkt snel verandert. Volgens een vakbond is er grote ongerustheid op de werkvloer. Het wil nu alle mogelijke alternatieven laten onderzoeken om de banen te redden. Bij Dietre Automotive werken zo'n 3000 mensen. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacob Ommer zelf de 12e rit gewonnen. Hij kwam solo over de streep. De Spanjaard Urko Berardi werd 2e en de Colombiaan Santiago Buitrago 3e. De Spaanse leider Enric Mas doet nog een goede zaak in het algemeen klassement, want hij loopt bijna 2 minuten uit op zijn grootste concurrent Roglic.
12: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht nog veel wolken, maar het blijft wel meestal droog bij minima tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het hier en daar ook regenen met maxima tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are 80s and 90s heroes.
13: Tony Talboom.
14: Het bizarste financiële drama uit de hele popgeschiedenis. Bekend als een van de meest pijnlijke en absurde sample blunders aller tijden. En daar ga ik het over hebben. En dat is meteen na Britney Spears, maar ook The Coming Arts.

0: En zo zijn we weer goed vertrokken. Goedenavond en welkom.
1: 80s en 90s Heroes.
0: Begin 90s, daar zitten we. Norman Cook, de latere Fatboy Slim. Die scoort een gigantische wereldhit met zijn project Beats International en het nummer That Be Good To Me. Het geheim, hij jatte de baslijn van de Clash-klassieker The Guns of Brixton. Ja, die punk-iconen die ontdekken dat natuurlijk meteen. Ze stappen naar de rechter en eisen de volledige buit. Norman moet 100% van zijn royalties afstaan. Ja, heel pijnlijk natuurlijk, maar het wordt nog veel erger. De Amerikaanse R&B-groep, die SOS-band, ontdekt dat Norman ook hun zanglijnen ongevraagd heeft gekopieerd. Omdat de Clash alle inkomsten al heeft geclaimd, eist de SOS-band exact hetzelfde. En de rechter geeft hen nog gelijk ook, waardoor Norman Cook juridisch verplicht wordt om 200% van de opbrengst te betalen. Hij hield er geen cent aan over en moest dan ook nog eens betalen om zijn eigen nummer 1 hit te mogen hebben. Een dure les in copyright.
1: 80s en 90s Heroes. Nostalgie.
2: My boss walk jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Een toevallig nerveus lachje in de studio van een Britse zangeres groeide uit tot een van de meest hergebruikte geluidseffecten uit de hele 90s dansgeschiedenis. En welke lach dat is, dat kom je zo te weten na Kim Wilde en de Radios.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank je, ImoWeb!
8: 80s en 90s Heroes.

0: Twee platen na elkaar nu met een hele leuke link.
1: 80s en 90s heroes.
0: Ja, om te lachen zelfs. 1982, het synthpopduo Yazoo neemt haastig het nummer Situation op. Midden in de opname maakt zangeres Alison Moyet een klein foutje. Ze schrikt van een bizar echo-effect op haar microfoon en schiet keihard in een nerveuze lach. Het is een puur ongelukje, maar bandlid Vince Clark weigert de tape te wissen. Die lach, die moet gewoon blijven van hem. Een gouden greep, zo blijkt, want dat ene toevallige giebeltje werd daarna meer dan 90 keer schaamteloos gekopieerd. Het is de exacte lach die je bijvoorbeeld hoort in de wereldhit Gonna Make You Sweat van CNC Music Factory en de lach die de wereldberoemde Macarena opent. Alison lachte uiteindelijk toch het hardst van allemaal, rechtstreeks naar de bank met haar royalty checks. Het meest legendarische foutje ooit. Yazoo, Situation.
2: 80s en 90s heroes.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: De kophoede van Michael Jackson kende geen grenzen. Een peperdure gifgroene jurk voor Elizabeth Taylor. Hij bood zelfs op de overblijfselen van de Elephant Man. Maar het toppunt, hij kocht iets waardoor een van zijn beste vrienden pisnijdig op hem werd. Wat dat precies was, dat vertel ik je straks na Pat Benatar en Seal.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: 80s and 90s heroes.

0: ook straks alweer de leukste playlist die je kan vinden. Met onder meer Jerry Halliwell, INXS, Blondie en het goede doel.
1: 80s en 90s Heroes.
0: De koophoede van Michael Jackson in de jaren 80 kende werkelijk geen grenzen. Zijn meest bizarre actie? Hij bood het London Hospital destijds $1 miljoen om de echte botten van Joseph Merrick, beter bekend als The Elephant Man, te kopen. Ja, dat bot werd geweigerd, maar Michael liet zich niet stoppen. Voor $47 miljoen kocht hij doodleuk de complete muziekrechten van de Beatles. Tot woede van zijn vriend, of ex-vriend daarna, Paul McCartney. Hij schafte de originele Edward Scissorhands messenhandschoenen aan, een chimpansee genaamd Bubbles, een tijger en andere exotische dieren en legde $1,5 miljoen neer voor de originele Oscar van de filmklassieker Gone with the Wind. De meest extravagante verzameling uit de popgeschiedenis, gefinancierd met puur popgoud. Dat is Michael Jackson.
2: 80s en 90s, Heroes.

0: hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Een goeie avond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Fraukje Kaljon. Premier De Wever heeft nog maar eens gesproken over de begroting. De federale regering zal niet sterk inzetten op extra belastingen. Dat heeft premier De Wever gezegd aan VRT Nieuws in aanloop naar de nieuwe begrotingsgesprekken. Want onze regering moet 10 miljard euro zien te vinden om de begroting op orde te stellen. De vraag is nu vooral waarop zullen die ministers besparen. Het zal volgens De Wever niet via nieuwe belastingen gebeuren, want volgens hem zullen de belastingen tegen 2029 zelfs lager liggen dan nu. Nooit eerder testen zo weinig bestuurders positief op alcohol en drugs. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Deze zomer werden meer dan 500.000 bestuurders gecontroleerd. Bijna 7.700 mensen hadden te veel gedronken. Dat is zo'n 1,36%. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. En dat aantal daalt nu al 5 jaar op rij. Ook zo'n 1000 bestuurders testen positief op drugs. In totaal werden meer dan 4.600 rijbewijzen ingetrokken. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacob Ommer zelf de 12e rit gewonnen. Hij kwam solo over de streep. De Spanjaard Urco Berrado werd 2e, de Colombiaan Santiago Buitrago 3e. De Spaanse leider Enric Mas doet nog een goede zaak in het algemeen klassement. Hij loopt bijna 2 minuten uit op zijn grootste concurrent Roglic.
12: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht nog veel bewolking, maar het blijft wel meestal droog met minimaal tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het ook hier en daar regenen met maximaal tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en opnieuw tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA. IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
19: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
20: Vanavond in Jade en de Belgen.
21: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
20: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.

0: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
0: 2 stemmen.
2: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
2: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Lenke.
2: Oh, allee, stoering.
0: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.
4: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meeste

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen, van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiaanse premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is. En ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
7: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit. En twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
6: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden 10 paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten 10.000 mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalden ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Jordi.
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt.
2: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
5: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
8: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
7: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
9: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw een melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
7: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op. Er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan. En groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen. Maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...